0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30.

0: Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden.

0: Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. 12 doden in Algerije door aanhoudende natuurbranden. In 3 verschillende kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers liepen 54 mensen brandwonden op. 6 van hen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. De Algerijnse Nationale Hulpdienst heeft inmiddels ruim 150 branden in kaart gebracht. In de bos- en heuvelrijke kustprovincie Bejaïa woeden er 36. De helft is inmiddels onder controle. Een caféruzie in de stad Caen in Normandië is uitgelopen op een tragedie. Een van de betrokkenen verliet de kroeg, stapte in zijn auto en reed in op een bushalte waar mensen stonden te wachten. Er vielen 1 dode en zeker 8 gewonden. De automobilist is daarna aangehouden. Gisteravond laat zou een vechtpartij zijn uitgebroken in een café in de historische havenstad in het noordwesten van Frankrijk. Wat de aanleiding is geweest voor de ruzie wordt verder onderzocht. Bijna 113.000 inwoners van stadsdeel Amsterdam-Noord zonder eigen vervoer zijn op 9 september bijna van de buitenwereld afgesloten. Tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer worden nu ook de veerponten uit de vaart genomen. Het stadsdeel Noord wordt dan vrijwel onbereikbaar. Dagelijks nemen zo'n 70.000 fietsers de ponten over het IJ naar school of werk. Op 9 september rijden tijdens de staking 24 uur lang in heel Nederland geen bussen, trams, metro's en treinen. De VS trekken $500.000 uit voor noodhulp na de verwoestende overstromingen in Nepal. Washington stuurt ook een adviseur naar het gebied die veel weet van rampenbestrijding. De Amerikanen betuigen hun diepste medeleven aan de families en dierbaren van mensen die het leven lieten in het Nepalese district Rasuwa. Nepal werd gisteren getroffen door grote overstromingen. Bijna 160 mensen kwamen om het leven, vele honderden worden er nog vermist. Het weer, eerst af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Klaar met Actifair die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.
2: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
3: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
4: Op zondag 30 augustus kun je je helemaal laten gaan. De Flora Palace Reunion Outdoor Special Summer Edition. Beleef de zomer met de Flora Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Voor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there. Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. 12 doden in Algerije door aanhoudende natuurbranden. In 3 verschillende kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers liepen 54 mensen brandwonden op. 6 van hen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. De Algerijnse Nationale Hulpdienst heeft inmiddels ruim 150 branden in kaart gebracht. In de bos- en heuvelrijke kustprovincie Bejaïa woeden er 36. De helft is inmiddels onder controle. Een caféruzie in de stad Caen in Normandië is uitgelopen op een tragedie. Een van de betrokkenen verliet de kroeg, stapte in zijn auto en reed in op een bushalte waar mensen stonden te wachten. Er vielen 1 dode en zeker 8 gewonden. De automobilist is daarna aangehouden. Gisteravond laat zou een vechtpartij zijn uitgebroken in een café in de historische havenstad in het noordwesten van Frankrijk. Wat de aanleiding is geweest voor de ruzie wordt verder onderzocht. Bijna 113.000 inwoners van stadsdeel Amsterdam-Noord zonder eigen vervoer zijn op 9 september bijna van de buitenwereld afgesloten. Tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer worden nu ook de veerponten uit de vaart genomen. Het stadsdeel Noord wordt dan vrijwel onbereikbaar. Dagelijks nemen zo'n 70.000 fietsers de ponten over het IJ naar school of werk. Op 9 september rijden tijdens de staking 24 uur lang in heel Nederland geen bussen, trams, metro's en treinen. De VS trekken $500.000 uit voor noodhulp na de verwoestende overstromingen in Nepal. Washington stuurt ook een adviseur naar het gebied die veel weet van rampenbestrijding. De Amerikanen betuigen hun diepste medeleven aan de families en dierbaren van mensen die het leven lieten in het Nepalese district Rasuwa. Nepal werd gisteren getroffen door grote overstromingen. Er zijn inmiddels 165 dodelijke slachtoffers geteld. Zeker 550 mensen worden nog vermist. Het weer, eerst af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
3: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you. Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland. Of ga naar kas20.nl.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Het aantal vermisten in Tibet is verder opgelopen. Ruim een etmaal na de verwoestende overstromingen kan met 823 mensen geen contact worden gemaakt. Onder hen zijn zeker 580 toeristen. Zowel in Nepal als aan de Chinese kant van het grensgebied worden mensen vermist. Het totale aantal vermisten ligt nu op zo'n 1500. Zeker 165 mensen zijn door de overstromingen om het leven gekomen. Veel landen hebben financiële steun en mankracht toegezegd. Er zijn in 30 jaar nog nooit zo weinig mannen vermoord, dat meldt het CBS. In 2025 kwamen 103 mensen om het leven door moord of doodslag, 19 minder dan het jaar ervoor en 20 minder dan het gemiddelde van de voorbije 5 jaar. In 1996 begon het tellen van de moorden, toen werden er nog 240 gepleegd. Opvallend is dat nu vooral minder mannen worden vermoord, bij vrouwen bleef het ongeveer gelijk. Rotterdam telde net als vorig jaar de meeste moorden. Het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september komt vermoedelijk pas in juni 2028 voor een militaire rechtbank. Dat melden diverse media op basis van een uitspraak van een Amerikaanse rechter. Het gaat om Khalid Sheikh Mohammed, een van de naaste luitenants van Al-Qaeda-leider Osama bin Laden. In maart 2003 werd de luitenant in Pakistan opgepakt. Hij zat eerst in geheime CIA-cellen 3 jaar lang gevangen. In 2006 werd de verdachte naar de militaire basis Guantanamo Bay op Cuba overgebracht. In Breda zijn 2 verdachten opgepakt na een rampkraak bij een juwelier. Het pand is met 2 voertuigen zwaar beschadigd. De melding kwam rond 3:15 vannacht binnen bij de politie. Agenten waren snel ter plaatse en konden beide verdachten inrekenen. De politie denkt dat ze niet alleen hebben gehandeld en vraagt mensen die iets hebben gezien of over camerabeelden beschikken zich te melden. De Bredase juwelier werd al 1 keer eerder slachtoffer van een rampkraak. Het weer, af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
7: Toename overlast bij OV en Limburgse magie in het Tobacco Theater. Mijn naam is Angelique Spoor. Uit een jaarlijks onderzoek blijkt dat Amsterdammers zich steeds meer onveilig voelen binnen het openbaar vervoer. Reizigers stuiten geregeld op angstige situaties door figuren als agressieve jongeren, dronken types en verwarde personen. Bij vrouwen gaat de onrust vaak nog een stapje verder door intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Aan de Nes in Amsterdam ligt het Tobacco Theater. De uit Weert afkomstige illusionist Nigel Otermans verzorgt daar iedere zaterdag zijn Amsterdam Magic Experience Show. De pas 24-jarige Limburger deed ervaring op in de Harbor Club op het Krukjeseiland als vervanger van grootmeester illusionist Hans Klok. Zijn huidige voorstelling is een soort reis door de tijd, waarin tijdslijnen als de middeleeuwen, de Gouden Eeuw en meer recentere periodes aan bod komen. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
8: This is Jam Hot.
9: Wij zijn Jam FM.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
10: This is the jamming summer.

0: van 8:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het aantal vermisten in Tibet is verder opgelopen. Ruim een etmaal na de verwoestende overstromingen kan met 823 mensen geen contact worden gemaakt. Onder hen zijn zeker 580 toeristen. Er zijn in 30 jaar nog nooit zo weinig mannen vermoord, dat meldt het CBS. Het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september komt vermoedelijk pas in juni 2028 voor een militaire rechtbank. Dat melden diverse media op basis van een uitspraak van een Amerikaanse rechter. In Breda zijn twee verdachten opgepakt na een ramkraak bij een juwelier. Het pand is met twee voertuigen zwaar beschadigd. Het weer, af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Waterschap heft sproeiverboden op en bootexcursie naar historisch gemaal Ronde Hoep. Mijn naam is Emilie van Steen. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heft de sproeiverboden in de regio op. Vanaf deze week mag er weer oppervlaktewater worden gebruikt om te sproeien. Het verbod voor het gebruik van grondwater vervalt vrijdagochtend 28 augustus. Aanleiding is de regen van de afgelopen tijd en de verwachting dat er meer neerslag aankomt. Toch blijft de droogte volgens het waterschap zorgwekkend. Er is langdurig veel regen nodig om de tekorten aan oppervlakte en grondwater aan te vullen. Het waterschap roept daarom op om zuinig om te blijven gaan met grondwater. Andere maatregelen tegen verzilting, waaronder de sluiting van de sluis bij Weesp, blijven voorlopig van kracht. En Museum Amsteland organiseert tijdens het Open Monumentenweekend op 12 september twee bootexcursies vanuit Ouderkerk. De tocht gaat over de Amstel en de Bullewijk naar het historische gemaal De Ronde Hoep uit 1913. Onderweg krijgen deelnemers uitleg over de geschiedenis van de polders, kerken, huizen en waterwerken in het gebied. Bij het gemaal is gelegenheid om het oude dieselgemaal te bekijken. De boottochten vertrekken om 10:00 en 13:30 en duren ongeveer 2,5 uur. Deelname kost €20. Vooraf aanmelden bij Museum Amsteland is noodzakelijk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: 30 augustus kun je je helemaal laten gaan. De Flora Palace Reunion Outdoor Special Summer Edition. Beleef de zomer met de Flora Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Klaar met Activer die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. De zomer van dit jaar is nu al de warmste ooit gemeten, zegt het KNMI. De voorbije 3 maanden werd gemiddeld 19,3 graden gemeten in de beeld, waarmee het vorige record uit 2018 sneuvelde. Het was niet onverwacht. Extreme hitte in het zuiden en westen van Europa droegen een steentje bij. Ook in Nederland volgde hittegolf na hittegolf en werd voor het eerst code rood afgegeven. Het kabinet Jetten moet morgen een begrotingsvoorstel naar de Raad van State sturen, zodat dit voor Prinsjesdag kan worden beoordeeld. Het gaat erom spannen. Het minderheidskabinet heeft nog geen enkel akkoord met de oppositie. De hulp van de oppositiepartijen is nu cruciaal om de plannen door het parlement te krijgen. Op Prinsjesdag komt er weliswaar 1 miljoen nota, maar de plannen gaan over verschillende begrotingen waar mogelijk straks telkens over moet worden gestemd. De omvang van de ramp in Nepal is nog onduidelijk. Het aantal vermisten loopt wel verder op. Aan weerszijden van de grens worden nu zo'n 1500 mensen vermist. In Nepal vielen 162 doden. In China zijn het er tot nu toe 3. Hulpdiensten hebben de hele nacht doorgezocht naar overlevenden. Het Nepalese leger zet troepen en helikopters in om mensen te redden en hulpgoederen uit te delen. Het Chinese leger brengt met drones de ramp in kaart. India stuurt onder meer medicijnen. Het Rode Kruis is op weg naar het rampgebied met helikopters. In Breda zijn 2 verdachten opgepakt na een ramkraak met 2 auto's bij een juwelier. Het pand is zwaar beschadigd. Agenten waren snel ter plaatse en konden 2 verdachten inrekenen. Een agent en een politiehond kwamen in de juwelierswinkel in de problemen, omdat de gevel dreigde in te storten. De brandweer heeft de agent en de hond bevrijd. De juwelier werd al eerder slachtoffer van een ramkraak. Het weer, af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
9: Bijzonder cadeau voor Rijksmuseum en aanpak handremmethode. Mijn naam is Angelique Spoor. Het geslacht van Ege staat al eeuwenlang bekend om hun invloed in Amsterdam op zaken als kunst, cultuur, bankwezen en handel. De familie heeft het Rijksmuseum nu verrast met een bijzonder cadeau. Een 400 jaar oud boek met 30 tekeningen, waarvan de meeste zijn gemaakt door de Fries Rombout Uilenburg, die ooit werkzaam was aan het Poolse Hof. De jeugdige conservator Erik Boot vertelt dat hij overweldigd werd door deze kunst van een kunstenaar waar hij voorheen nog nooit van had gehoord. Het kabinet gaat onderzoek doen naar de zogenoemde handremmethode. Een listig trucje uitgevoerd door chauffeurs uit het reguliere taxicircuit. Klanten worden gemanipuleerd doordat ze eerst geweigerd worden en daarna min of meer gedwongen worden om met de volgende rijder akkoord te gaan voor een veel te hoog tarief. Met name grote taxistandplaatsen, zoals het gebied rond het Amsterdamse Centraal Station, staan bekend om deze wanpraktijken. Bij organisaties als Uber en Bolt worden van tevoren prijsafspraken gemaakt, zodat de klanten niet voor nare verrassingen komen te staan. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
10: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
11: Wij zijn Jam FM.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
12: This is the jamming summer.

0: van 9:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De zomer van dit jaar is nu al de warmste ooit gemeten, zegt het KNMI. De voorbije drie maanden werd gemiddeld 19,3 graden gemeten in de beeld, waarmee het vorige record uit 2018 sneuvelde. Het kabinet Jette moet morgen een begrotingsvoorstel naar de Raad van State sturen, zodat dit voor Prinsjesdag kan worden beoordeeld. Het gaat erom spannen. Het minderheidskabinet heeft nog geen enkel akkoord met de oppositie. De omvang van de ramp in Nepal is nog onduidelijk. Het aantal vermisten loopt wel verder op. Aan weerszijden van de grens worden nu zo'n 1500 mensen vermist. In Nepal vielen 162 doden. In China zijn het er tot nu toe 3. In Breda zijn twee verdachten opgepakt na een ramkraak met twee auto's bij een juwelier. Het pand is zwaar beschadigd. Het weer, af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: VVD wil aanpak overnachtende campers bij Amstelbad en Team Groen aan de slag tijdens Festival van Ontmoeting. Mijn naam is Emily van Steen. De VVD Oude Amstel wil dat de gemeente optreedt tegen campers die overnachten op de parkeerplaats bij het Amstelbad en Sportpark SVO. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. Volgens de VVD staan er vrijwel iedere nacht meerdere campers en worden er ook bedrijfsbusjes gestald. De fractie stelt dat de parkeerplaats bedoeld is voor bezoekers van onder meer het zwembad, de sportvelden en het kinderdagverblijf en niet als gratis kampeerplaats. De VVD vraagt om meer handhaving en stelt voor de hoogtebalk bij de ingang terug te plaatsen, zodat hoge voertuigen het terrein niet meer op kunnen. En in Duivendrecht is zaterdag 26 september het Festival van Ontmoeting. Team Groen van Stichting Coherente organiseert die dag verschillende activiteiten om buurtbewoners samen te brengen en het dorp groener en schoner te maken. Op het programma staan onder meer een ruilmarkt voor planten, stekjes en zaden en een gezamenlijke lunch in het dorpshuis. 'S Middags gaan deelnemers zwerfafval opruimen en bloembollen planten bij de Clarissehof. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de

0: Beleef de magie van het Witte Doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: Met deze week wederom twee nieuwe films die je vanaf nu zelf op het grote scherm kunt gaan bekijken. Mijn naam is Remco Franken en dit zijn onze Jam FM filmtips hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. Om deze Jam FM met de movies gelijk maar weer bloederig en verkoelend af te trappen, heb ik voor je naar de Ice Cream Man gekeken. Een soort woordgrapje van ice cream en ice cream. Het verhaal speelt zich af in een Amerikaans dorpje waar veel kinderen naar school gaan. Als het weer eens zo'n warme dag is, stopt er een nogal vreemde mysterieuze ijskoeman voor de school en gaan veel kinderen die niet lactose intolerant of op dieet zijn, een ijsje halen. Maar er is iets vreemds met het ijs, want de kinderen die een ijsje hebben gegeten veranderen plotseling in moordlustige monsters die het eens zo vreedzame dorpje in een bloederig slagveld veranderen. Een typische horrorfilm die wel een beetje over de top en 13 in een dozijn is. De Ice Cream Man werd desondanks gekeurd vanaf 16 jaar. De tweede film van deze week is genaamd The Christophers. Dit verhaal gaat over de kunstenaar Julian Sklar, die in de jaren 60 en 70 verschillende meesterwerken heeft geschilderd die miljoenen hebben opgeleverd. Maar de 80-plusser doet al enkele jaren niets meer en verkeert zelfs in financiële problemen. Zijn kinderen hebben het echter gemunt op 8 nog onafgemaakte werken. Ze schakelen daar een meestervervalser Laurie in om deze schilderijen op te sporen en ongezien af te maken, zodat direct na het overlijden van Julian de nabestaanden plotseling nog 8 extra schilderijen in de verkoop kunnen gooien, die dan waarschijnlijk ook vele miljoenen waard zullen zijn. The Christophers is een aardige film van regisseur Steven Soderbergh die we kennen van de Oceans trilogie en Aaron Brockovich en die je vanaf nu in de bioscoop kunt gaan zien. The Christophers werd gekeurd voor alle leeftijden. Deze week een griezelige ijskoman in The Ice Cream Man en een verhaal over een kunstenaar waarvan de kinderen geld willen zien. Als jij ook van plan bent een van deze twee films te gaan bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom heel veel kijkplezier. En zien we natuurlijk graag hier snel weer terug bij een nieuwe Jam FM met de movies.
3: Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam FM.

0: place where the music never stops. Op zondag 30 augustus kun je je helemaal laten gaan. De Flora Palace Reunion Outdoor Special Summer Edition. Beleef de zomer met de Flora Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Twee luchthavenmedewerkers in Frankfurt zijn overleden aan malaria. Vier anderen raakten ook besmet, maar die zijn inmiddels behandeld en hersteld. De overleden medewerkers zijn niet in malarialanden geweest. Malaria-dragende muggen zijn vrijwel zeker meegereisd in een vliegtuig naar de luchthaven. Frankfurt Airport heeft inmiddels muggenvallen geplaatst. Gevangen insecten worden onderzocht in een laboratorium. Er is geen gevaar voor reizigers en inwoners van Frankfurt. Onder de vermiste toeristen bij de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet zitten ook twee Nederlanders. Dat zeggen de Nepalese autoriteiten. Zeker 165 mensen kwamen om het leven. Er zijn ruim 1300 vermisten. De hele nacht is gezocht naar overlevenden. Veel huizen, wegen en bruggen zijn beschadigd of ingestort. Gisteren kwam een enorme modder- en rotslawine naar beneden in een rivier op de grens tussen Nepal en het Chinese Tibet. De dodelijke stortvloed kwam volgens geologen vermoedelijk door een gletsjer die het begaf. De zomer van dit jaar is nu al de warmste ooit gemeten, zegt het KNMI. De voorbije drie maanden werd gemiddeld 19,3 graden gemeten in de beeld, waarmee het vorige record uit 2018 sneuvelde. Het was niet onverwacht. Extreme hitte in het zuiden en westen van Europa droegen een steentje bij. Ook in Nederland volgde hittegolf na hittegolf en werd voor het eerst code rood afgegeven. Het kabinet Jetten moet morgen een begrotingsvoorstel naar de Raad van State sturen, zodat dit voor Prinsjesdag nog kan worden beoordeeld. Het minderheidskabinet heeft nog geen enkel akkoord met de oppositie. De hulp van oppositiepartijen is cruciaal om de plannen door het parlement te krijgen. Er komt weliswaar 1 miljoenennota, maar die plannen betreffen verschillende begrotingen waar mogelijk straks telkens over moet worden gestemd. Het weer. Eerst af en toe nog een bui. Later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden. Bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
1: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
2: Fotobooth weer populair. En Emmy Stoel terug in Amsterdam. Mijn naam is Angelique Spoor. Voor het digitale tijdperk werd er voor pasfoto's, maar ook voor selfies en groepskiekjes gebruik gemaakt van fotohokjes waarbij de plaatjes ter plekke werden uitgeprint. Deze simpele opnameprocedure is weer terug en helemaal hot in Amsterdam. Naast bij festiviteiten wordt er ook op diverse plekken in de stad gebruik gemaakt van die iconische fotoshoots die met name populair zijn bij toeristen die de resultaten enthousiast delen op social media. Emmy Stoel is een grande dame binnen het hotelwezen. Zij staat nu nog aan het hoofd van het Intercontinental Athénée Palace Hotel in Boekarest, maar wordt binnenkort directrice van het Mandarin Oriental Conservatorium Hotel aan de Amsterdamse Paulus Potterstraat. Voor haar vertrek naar Roemenië had zij ook al de leiding in het The Grand Hotel aan de Oudezijds Voorburgwal. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: Het nieuws van 10:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Twee luchthavenmedewerkers in Frankfurt zijn overleden aan malaria. Vier anderen raakten ook besmet, maar die zijn inmiddels behandeld en hersteld. Onder de vermiste toeristen bij de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet zitten ook twee Nederlanders, dat zeggen de Nepalese autoriteiten. Zeker 165 mensen kwamen om het leven. Er zijn ruim 1300 vermisten. De zomer van dit jaar is nu al de warmste ooit gemeten, zegt het KNMI. De voorbije drie maanden werd gemiddeld 19,3 graden gemeten in de beeld, waarmee het vorige record uit 2018 sneuvelde. Het kabinet Jetten moet morgen een begrotingsvoorstel naar de Raad van State sturen, zodat dit voor Prinsjesdag nog kan worden beoordeeld. Het minderheidskabinet heeft nog geen enkel akkoord met de oppositie. Het weer, eerst af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Verkeersonderzoek rond de Hoek West na dodelijk ongeval en Ouderkerkse beachvolleyballers Nederlands kampioen. Mijn naam is Emilie van Steen. De gemeente Ouder Amstel laat onafhankelijk onderzoek doen naar de verkeersveiligheid op de Ronde Hoek West. Aanleiding is het dodelijke ongeval van 20 juni, waarbij een jonge fietser omkwam na een botsing met een landbouwvoertuig. Een extern verkeersbureau gaat onderzoeken of maatregelen nodig zijn om de weg veiliger te maken. De resultaten worden eind september verwacht. De vader van de overleden fietser startte eerder een petitie voor een verkeersveiligheidsplan voor de Ronde Hoep. Die was op 11 augustus ruim 6200 keer ondertekend. Wat er precies is gebeurd bij het ongeval wordt nog onderzocht door de politie. En tijdens het Nederlands kampioenschap beachvolleybal in Scheveningen veroverden Jack Harris en Lute Boersma de nationale titel bij de jongens onder 15 jaar. Het NK was van 21 tot en met 23 augustus in het De Heek Beach Stadium. Ook Lisa de Brouwer Consalvo liet van zich horen. Samen met Stijn Post eindigde zij als derde. De Amstel Beach Club laat weten trots te zijn op de prestaties van hun leden. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Iedere vrijdagmiddag van 2 tot 4 de Flashback Radio Show.

0: te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Op zondag 30.

0: Champion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Score je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
10: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Een grote uitslaande brand heeft vannacht een bedrijfsverzamelgebouw in Winterswijk deels in de as gelegd. Ook de Duitse brandweer kwam helpen. Vanwege de rookontwikkeling is een NL-alert verstuurd. Rond 4 uur vannacht kwam het zijn brandmeester. Het vuur woedde in een bedrijf met scootmobielen. Ook een autopoetsbedrijf is zwaar beschadigd. Bij de brand in Winterswijk is geen asbest vrijgekomen. Twee luchthavenmedewerkers in Frankfurt zijn overleden aan malaria. Vier anderen raakten besmet, maar zijn inmiddels behandeld en hersteld. De overleden medewerkers zijn niet in malarialanden geweest. Malaria-dragende muggen zijn vrijwel zeker in een vliegtuig meegereisd naar de luchthaven. Frankfurt Airport heeft inmiddels muggenvallen geplaatst. Gevangen insecten worden onderzocht in een laboratorium. Er is geen gevaar voor reizigers en inwoners van Frankfurt. Bij de verwoestende overstromingen in Nepal zijn ook twee Nederlanders vermist geraakt. In totaal worden nu aan Nepalese en Chinese zijde van het getroffen grensgebied zo'n 1500 mensen vermist. Er zijn zeker 165 doden te betreuren, maar dat aantal zal nog verder stijgen. Hulpdiensten zijn de hele nacht doorgegaan met het zoeken naar overlevenden. Op de grens tussen Nepal en het Chinese Tibet kwam gisteren een enorme modder- en rotslawine naar beneden in een rivier. De dodelijke stortvloed is vermoedelijk veroorzaakt door een ingestorte gletsjer. De inwoners van IJsland mogen zaterdag in referendum bepalen of ze te zijner tijd lid willen worden van de EU. Het wordt spannend, want in de opiniepeilingen houden ja en nee elkaar in evenwicht. IJsland met zijn 400.000 inwoners is erg gehecht aan zijn autonomie. Door het smelten van het ijs in het Noordpoolgebied ontstaan nieuwe zeeroutes dicht bij IJsland. Het land is NAVO-lid, maar heeft geen leger. De NAVO staat onder druk omdat president Trump ook geen veiligheid meer garandeert in de lidstaten. Het weer, het klaart breed op en het kwik bereikt zomerse waarden met pieken tot 30 graden. Het kan benauwd aanvoelen. Vanavond laat is er kans op zware onweersbuien. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
0: Jam, metropoolregio nieuwsupdate.
11: Toename overlast bij OV en Limburgse magie in het Tobaccotheater. Mijn naam is Angelique Spoor. Uit een jaarlijks onderzoek blijkt dat Amsterdammers zich steeds meer onveilig voelen binnen het openbaar vervoer. Reizigers stuiten geregeld op angstige situaties door figuren als agressieve jongeren, dronken types en verwarde personen. Bij vrouwen gaat de onrust vaak nog een stapje verder door intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Aan de Nes in Amsterdam ligt het Tobacco Theater. De uit Weert afkomstige illusionist Nigel Otermans verzorgt daar iedere zaterdag zijn Amsterdam Magic Experience Show. De pas 24-jarige Limburger deed ervaring op in de Harbor Club op het Krukjeseiland als vervanger van grootmeester-illusionist Hans Klok. Zijn huidige voorstelling is een soort reis door de tijd, waarin tijdslijnen als de middeleeuwen, de Gouden Eeuw en meer recentere periodes aan bod komen. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
12: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
13: Wij zijn Jam FM.
14: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
15: This is the jamming summer.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Een grote uitslaande brand heeft vannacht een bedrijfsverzamelgebouw in Winterswijk deels in de as gelegd. Ook de Duitse brandweer kwam helpen. Vanwege de rookontwikkeling is een NL-alert verstuurd. Twee luchthavenmedewerkers in Frankfurt zijn overleden aan malaria. Vier anderen raakten besmet, maar zijn inmiddels behandeld en hersteld. Bij de verwoestende overstromingen in Nepal zijn ook twee Nederlanders vermist geraakt. In totaal worden nu aan Nepalese en Chinese zijde van het getroffen grensgebied zo'n 1500 mensen vermist. De inwoners van IJsland mogen zaterdag in referendum bepalen of ze te zijner tijd lid willen worden van de EU. Het wordt spannend, want in de opiniepeilingen houden ja en nee elkaar in evenwicht. Het weer, het klaart breed op en het kwik bereikt zomerse waarden met pieken tot 30 graden. Het kan benauwd aanvoelen. Vanavond laat is er kans op zware onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Waterschap heft sproeiverboden op en bootexcursie naar historisch gemaal Ronde Hoep. Mijn naam is Emilie van Steen. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heft de sproeiverboden in de regio op. Vanaf deze week mag er weer oppervlaktewater worden gebruikt om te sproeien. Het verbod voor het gebruik van grondwater vervalt vrijdagochtend 28 augustus. Aanleiding is de regen van de afgelopen tijd en de verwachting dat er meer neerslag aankomt. Toch blijft de droogte volgens het waterschap zorgwekkend. Er is langdurig veel regen nodig om de tekorten aan oppervlakte en grondwater aan te vullen. Het waterschap roept daarom op om zuinig om te blijven gaan met grondwater. Andere maatregelen tegen verzilting, waaronder de sluiting van de sluis bij Weesp, blijven voorlopig van kracht. En Museum Amsteland organiseert tijdens het Open Monumentenweekend op 12 september twee bootexcursies vanuit Ouderkerk. De tocht gaat over de Amstel en de Bullewijk naar het historische gemaal De Ronde Hoep uit 1913. Onderweg krijgen deelnemers uitleg over de geschiedenis van de polders, kerken, huizen en waterwerken in het gebied. Bij het gemaal is gelegenheid om het oude dieselgemaal te bekijken. De boottochten vertrekken om 10:30 en duren ongeveer 2,5 uur. Deelname kost €20. Vooraf aanmelden bij het Museum Amsteland is noodzakelijk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Iedere vrijdagmiddag van 2 tot 4 de Flashback Radio Show bij Jam FM Smooth and Funky.
4: Met Marcel Hergaarden.
5: Are you ready? Let's go back to the 80s.
4: Jam FM.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard ken je ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. Op diezelfde 27 september vieren de Pussycat Dolls hun 20-jarig jubileum in de Ziggo Dome met hun Forever Tour. En terug van weg geweest komt Anastasia op 29 september naar de Avans Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Erykah Badu staat op 13 oktober in Carré. Voor de Queen en First Lady of Neo Soul zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens als op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avans Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. Macy Gray treedt op 10 november op in de Paradiso met haar With The Truth Tour. Het optreden staat in teken van haar nieuwe album The Trouble With The Truth. En woensdag 18 november kun je de Ziggo Dome naar een eerbetoon aan Aretha Franklin. Het Metropoolorkest samen met Shelia brengen het geweldige repertoire weer tot leven. Op 21 november komt Jessie Ware naar de Avans Live als onderdeel van de Superbloom Tour. Je kent haar natuurlijk van de hit Running die je vaak op Jam FM hebt gehoord. En tenslotte op 28 november is er in de Avans Live weer het grote Ademnood Disco Ball 2026. Een vervolg op het eerdere Ademnood Disco Ball met wederom een aantal gastartiesten uit de jaren 90. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

0: Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Score je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 12 uur.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt rekening te houden met enkele Nederlandse vermisten bij de overstromingen in Nepal en Tibet. Een woordvoerder noemt geen precies aantal, omdat het op dit moment nog altijd te vroeg is om een volledig beeld te geven. Op een nieuwe lijst van het Nepalese toerismebureau staan in ieder geval twee Nederlanders die vermist worden. Het ministerie ontving gisteren verschillende telefoontjes van mensen die geen contact met hun naasten in Nepal kunnen krijgen. Het dodental is ondertussen opgelopen naar 270. De politie laat weten dat de man die gisteravond door een steekpartij in een huis in het Gelderse Neede om het leven kwam, een 23-jarige inwoner van Borculo is. Er is een 20-jarige verdachte opgepakt. Aan het begin van de avond kreeg de politie een melding van de steekpartij binnen. Het slachtoffer overleed korte tijd later aan zijn verwondingen. De politie zegt nog volop met het onderzoek naar de steekpartij bezig te zijn. In de Franse stad Caen is een tweede slachtoffer overleden nadat een 26-jarige in Rusland geboren man na een ruzie in een café op mensen was ingereden. Zij stonden bij een halte voor het openbaar vervoer te wachten. Naast de twee doden zijn zo'n 10 mensen gewond geraakt. 7 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. De automobilist ging er naar zijn daad vandoor, maar kon later worden opgepakt. De verdachte heeft volgens de politie verschillende verkeersovertredingen op zijn naam staan. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken dreigt met onvoorziene consequenties aan het adres van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, nadat de landen hebben gezegd geavanceerde rakettechnologie in Oekraïne te geven. Volgens de Russen wordt er met vuur gespeeld. De leiders van het VK in Frankrijk hebben eerder deze week de toezegging gedaan om Oekraïne meer militaire hulp te bieden, waaronder toegang tot geheime technologie om Storm Shadow kruisraketten te produceren. Deze raketten hebben een groot bereik. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind wordt het 25 tot 30 graden.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
8: Bijzonder cadeau voor Rijksmuseum en aanpak handremmethode. Mijn naam is Angelique Spoor. Het geslacht van Ege staat al eeuwenlang bekend om hun invloed in Amsterdam op zaken als kunst, cultuur, bankwezen en handel. De familie heeft het Rijksmuseum nu verrast met een bijzonder cadeau. Een 400 jaar oud boek met 30 tekeningen, waarvan de meeste zijn gemaakt door de Fries Rombout Uilenburg, die ooit werkzaam was aan het Poolse Hof. De jeugdige conservator Erik Boot vertelt dat hij overweldigd werd door deze kunst van een kunstenaar waar hij voorheen nog nooit van had gehoord. Het kabinet gaat onderzoek doen naar de zogenoemde handremmethode. Een listig trucje uitgevoerd door chauffeurs uit het reguliere taxicircuit. Klanten worden gemanipuleerd doordat ze eerst geweigerd worden en daarna min of meer gedwongen worden om met de volgende rijder akkoord te gaan voor een veel te hoog tarief. Met name grote taxistandplaatsen, zoals het gebied rond het Amsterdamse Centraal Station, staan bekend om deze wanpraktijken. Bij organisaties als Uber en Bolt worden van tevoren prijsafspraken gemaakt, zodat de klanten niet voor nare verrassingen komen te staan. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
9: This is Jam Hot.
10: Wij zijn Jam FM.
11: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
12: This is the jamming summer.
11: We

0: Frankie. Het nieuws van 12:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt rekening te houden met enkele Nederlandse vermisten bij de overstromingen in Nepal en Tibet. Een woordvoerder noemt geen precies aantal, omdat het op dit moment nog altijd te vroeg is om een volledig beeld te geven. De politie laat weten dat de man die gisteravond door een steekpartij in een huis in het Gelderse Neede om het leven kwam, een 23-jarige inwoner van Borculo is. Er is een 20-jarige verdachte opgepakt. In de Franse stad Caen is een tweede slachtoffer overleden nadat een 26-jarige in Rusland geboren man na een ruzie in een café op mensen was ingereden. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken dreigt met onvoorziene consequenties aan het adres van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk nadat de landen hebben gezegd geavanceerde rakettechnologie in Oekraïne te geven. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: VVD wil aanpak overnachtende campers bij Amstelbad. En Team Groen aan de slag tijdens Festival van Ontmoeting. Mijn naam is Emily van Steen. De VVD Oude Amstel wil dat de gemeente optreedt tegen campers die overnachten op de parkeerplaats bij het Amstelbad en Sportpark SVO. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. Volgens de VVD staan er vrijwel iedere nacht meerdere campers en worden er ook bedrijfsbusjes gestald. De fractie stelt dat de parkeerplaats bedoeld is voor bezoekers van onder meer het zwembad, de sportvelden en het kinderdagverblijf en niet als gratis kampeerplaats. De VVD vraagt om meer handhaving en stelt voor de hoogtebalk bij de ingang terug te plaatsen, zodat hoge voertuigen het terrein niet meer op kunnen. En in Duivendrecht is zaterdag 26 september het Festival van Ontmoeting. Team Groen van Stichting Coherente organiseert die dag verschillende activiteiten om buurtbewoners samen te brengen en het dorp groener en schoner te maken. Op het programma staan onder meer een ruilmarkt voor planten, stekjes en zaden en een gezamenlijke lunch in het dorpshuis. 'S Middags gaan deelnemers zwerfafval opruimen en bloembollen planten bij de Clarissehof. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Iedere vrijdagmiddag van 2 tot 4 de Flashback Radio Show bij Jam FM Smooth and Funky.
4: Met Marcel Hergaarden.
5: All right.

0: Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
11: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
10: Nou, ik betaal nu 500 euro per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
11: Klinkt goed.
12: Surebird, jouw verzekeringsman, maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Weer Online zegt dat de zomer van 2026 de warmste wordt sinds het begin van de metingen in 1901. De gemiddelde temperatuur voor een Nederlandse zomer is 17,6 graden. De afgelopen zomer kwam op 19,3 graden uit. 1,7 graden warmer dan normaal. De meteorologische zomer loopt van 1 juni tot en met 31 augustus. In De Beeld werd het 81 dagen 20 graden of meer en 37 dagen waren zomers warm met 25 graden of meer. Half november kunnen de twee verdachten van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal in het Pieterbaancentrum terecht. Dat bleek uit een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de 34-jarige moeder van het nu 6-jarige meisje en haar 31-jarige vriendin. Beiden waren niet in de rechtszaal aanwezig. De twee zouden het meisje vaak extreem mishandeld hebben. De zaak kwam in mei aan het rollen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt rekening te houden met enkele Nederlandse vermisten bij de overstromingen in Nepal en Tibet. Een woordvoerder noemt geen precies aantal, omdat het op dit moment nog altijd te vroeg is om een volledig beeld te geven. Op een nieuwe lijst van het Nepalese toerismebureau staan in ieder geval twee Nederlanders die vermist worden. Het ministerie ontving gisteren verschillende telefoontjes van mensen die geen contact met hun naasten in Nepal kunnen krijgen. Het dodental is ondertussen opgelopen naar 270. Vanmorgen hebben inwoners van Noorwegen bloemen neergelegd bij het paleis in Oslo. De gezondheid van hun koning Harald is verslechterd. Er brandt ook een kaars, melden de Noorse media. Op het plein voor het paleis hebben veel verslaggevers zich verzameld. Het paleis maakte eerder vandaag bekend dat de gezondheidstoestand van Harald zeer ernstig is. Veel familieleden zijn bij hem in het ziekenhuis. Verschillende Noorse politici en bisschoppen onderbreken hun reizen en keren vanwege de toestand van Harald huiswaarts. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind wordt het 25 tot 30 graden.
5: FM, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Fotobooth weer populair en Emmy Stoel terug in Amsterdam. Mijn naam is Angelique Spoor. Voor het digitale tijdperk werd er voor pasfoto's, maar ook voor selfies en groepskiekjes gebruik gemaakt van fotohokjes waarbij de plaatjes ter plekke werden uitgeprint. Deze simpele opnameprocedure is weer terug en helemaal hot in Amsterdam. Naast bij festiviteiten wordt er ook op diverse plekken in de stad gebruik gemaakt van die iconische fotoshoots die met name populair zijn bij toeristen die de resultaten enthousiast delen op social media. Emmy Stoel is een grande dame binnen het hotelwezen. Zij staat nu nog aan het hoofd van het Intercontinental Athénée Palace Hotel in Boekarest, maar wordt binnenkort directrice van het Mandarin Oriental Conservatorium Hotel aan de Amsterdamse Paulus Potterstraat. Voor haar vertrek naar Roemenië had zij ook al de leiding in het The Grand Hotel aan de Oudezijds Voorburgwal. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
15: This is Jam Hot. Jam Hot.
16: Wij zijn Jam FM.
17: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
18: This is the jamming summer.

0: Frankie. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Weer Online zegt dat de zomer van 2026 de warmste wordt sinds het begin van de metingen in 1901. De gemiddelde temperatuur voor een Nederlandse zomer is 17,6 graden. De afgelopen zomer kwam op 19,3 graden uit. Half november kunnen de twee verdachten van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal in het Pieterbaancentrum terecht. Dat bleek uit een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de 34-jarige moeder van het nu 6-jarige meisje en haar 31-jarige vriendin. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt rekening te houden met enkele Nederlandse vermisten bij de overstromingen in Nepal en Tibet. Vanmorgen hebben inwoners van Noorwegen bloemen neergelegd bij het paleis in Oslo. De gezondheid van hun koning Harald is verslechterd. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Verkeersonderzoek rond de Hoek West na dodelijk ongeval. En Ouderkerkse beachvolleyballers Nederlands kampioen. Mijn naam is Emilie van Steen. De gemeente Ouder Amstel laat onafhankelijk onderzoek doen naar de verkeersveiligheid op de Ronde Hoek West. Aanleiding is het dodelijke ongeval van 20 juni... waarbij een jonge fietser omkwam na een botsing met een landbouwvoertuig. Een extern verkeersbureau gaat onderzoeken of maatregelen nodig zijn om de weg veiliger te maken. De resultaten worden eind september verwacht. De vader van de overleden fietser startte eerder een petitie voor een verkeersveiligheidsplan voor de Ronde Hoep. Die was op 11 augustus ruim 6200 keer ondertekend. Wat er precies is gebeurd bij het ongeval wordt nog onderzocht door de politie. En tijdens het Nederlands kampioenschap beachvolleybal in Scheveningen veroverde Jack Harris en Lute Boersma de nationale titel bij de jongens onder 15 jaar. Het NK was van 21 tot en met 23 augustus in het De Heek Beach Stadium. Ook Lisa de Brouwer-Consalvo liet van zich horen. Samen met Stijn Post eindigde zij als derde. De Amstel Beach Club laat weten trots te zijn op de prestaties van hun leden. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.
3: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En leuk je weer aan de andere kant van de radio hier op jouw Jam FM te zien. Via onze Jam FM app, op DB Plus kanaal 5D of via de ether FM 104.9 en de E072 in Amstelveen. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze filmtips die je vanaf nu in de bioscoop kunt gaan zien voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en voor Ouderkerk, Duivendrecht en Waver. Met deze week twee fantasyfilms waarvan de eerste The End of Oak Street is getiteld. Het verhaal draait om een typische jaren 80 buitenwijk in Amerika, waar de romanschrijfster Denise, gespeeld door Anne Hathaway, met haar man Greg, die net zijn vaste baan is kwijtgeraakt, en met hun kinderen Audrey en Brian wonen met hun trouwe hond Starbuck. Op een dag groeit er een mysterieuze plant in de tuin van de buren, die al miljoenen jaren blijkt zijn uitgestorven. Vervolgens is er een grote stroomstoring en een gek wit licht wat ze niet goed kunnen verklaren. De volgende dag ontdekken ze wat er aan de hand is als de hele wijk blijkt te zijn omgeven door een prehistorisch landschap en de dinosauriërs door Oak Street lopen die het gemunt hebben op de nog overgebleven mensen en dieren. Hoe dat verder afloopt en of ze de situatie weten te ontsnappen kun je zelf gaan zien in de fantasyfilm The End of Oak Street, werd gekeurd vanaf 12 jaar en vanaf nu te zien is in de bioscoop. De tweede film van deze week is ook al een fantasyfilm en is getiteld The Magic Fairway Tree. Dit verhaal gaat over een familie die van de stad verhuist naar het platteland om weer wat dichter bij elkaar te komen. Maar het platteland is niet zomaar een gebied buiten de veilige stad. Er blijkt in het bos achter het huis een magische verwegboom te staan die de kinderen naar een magisch sprookjesrijk kan transporteren. Hoewel de ouders van de kinderen natuurlijk niet willen dat de kinderen alleen op stap gaan, doen ze dat natuurlijk toch en ontdekken de kinderen zo allerlei bijzondere sprookjeswerelden. De grappige familiefilm The Magic Fairway Tree werd gekeurd vanaf 16 jaar en is ook vanaf nu te zien in de bioscoop. Deze week twee grappige fantasyfilms met The End of the Oak Street of The Magic Fairway Tree. Als jij een van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij je wederom weer heel veel kijkplezier en hoop je natuurlijk binnenkort hier snel terug te mogen zien bij een nieuwe Jam FM met de Movies.

0: spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout,

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
3: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
2: Nou, ik betaal nu €500 per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
3: Klinkt goed.
4: Surebird, jouw verzekeringsman, maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
6: Op zondag.

0: Canyon Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3:00 PM tot 10:00 PM. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there. Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Na de verwoestende overstromingen in Nepal is het dodental naar 332 opgelopen. Dat laat de BBC weten. Net over de grens in Tibet, dat ook is getroffen, zijn 3 mensen omgekomen. In Nepal is de lijst met vermisten langer geworden, meldt de BBC. Volgens de Britse omroep gaat het om 910 mensen, waaronder 517 buitenlanders, 28 Nepalese politieagenten en 44 Nepalese militairen. De hulpdiensten hebben tot nu toe honderden mensen weten te redden. Gisteren heeft de Financiële Opsporingsdienst in een onderzoek naar omvangrijke beleggingsfraude 3 panden in Utrecht, Arnhem en Renkum doorzocht. Sinds 2020 zou een 46-jarige Arnhemmer ruim 23 miljoen euro bij beleggers hebben opgehaald en dat geld blijkt te zijn verdwenen. De inleg zou geïnvesteerd worden in hernieuwbare energie, maar dat is volgens de FIOD waarschijnlijk nooit gebeurd. De autoriteit Financiële Markten bracht de zaak aan het rollen. Volgens de Wall Street Journal en nieuwssite Politico is CIA-topman John Ratcliffe deze week naar Moskou gevlogen om Russische functionarissen op het hart te drukken dat aanvallen op NAVO-bondgenoten niet geaccepteerd worden. Ratcliffe heeft de Russen ook gevraagd om de steun aan Iran te verminderen. Ratcliffe's bezoek aan Moskou was geheim, maar lekte uit. Gisteren zei de Amerikaanse president Trump dat Ratcliffe's reis een semi-routinematig bezoek was dat niets met Iran of de NAVO te maken had. Europese commissievoorzitter von der Leyen brengt volgende week een bezoek aan Groenland. Ze zal op 6 en 7 september in het land zijn en heeft onder andere ontmoetingen met de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen en de Deense premier Mette Frederiksen. Er zal een verklaring getekend worden waarin staat dat Europa zich inzet in het Arktisch gebied om de veiligheid te waarborgen. Eerder dit jaar beloofde von der Leyen al fors in de veiligheid van Groenland te willen investeren, nadat de Amerikaanse president Trump het land wilde inlijven. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Toename overlast bij OV en Limburgse magie in het Tobacco Theater. Mijn naam is Angelique Spoor. Uit een jaarlijks onderzoek blijkt dat Amsterdammers zich steeds meer onveilig voelen binnen het openbaar vervoer. Reizigers stuiten geregeld op angstige situaties door figuren als agressieve jongeren, dronken types en verwarde personen. Bij vrouwen gaat de onrust vaak nog een stapje verder door intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Aan de Nes in Amsterdam ligt het Tobacco Theater. De uit Weert afkomstige illusionist Nigel Otermans verzorgt daar iedere zaterdag zijn Amsterdam Magic Experience Show. De pas 24-jarige Limburger deed ervaring op in de Harbor Club op het Krukjeseiland als vervanger van grootmeester-illusionist Hans Klok. Zijn huidige voorstelling is een soort reis door de tijd, waarin tijdslijnen als de middeleeuwen, de Gouden Eeuw en meer recentere periodes aan bod komen. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
3: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
4: Wij zijn Jam FM.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Na de verwoestende overstromingen in Nepal is het dodental naar 332 opgelopen. Dat laat de BBC weten. Net over de grens in Tibet, dat ook is getroffen, zijn 3 mensen omgekomen. Gisteren heeft de Financiële Opsporingsdienst in een onderzoek naar omvangrijke beleggingsfraude 3 panden in Utrecht, Arnhem en Renkum doorzocht. Sinds 2020 zou een 46-jarige Arnhemmer ruim 23 miljoen euro bij beleggers hebben opgehaald en dat geld blijkt te zijn verdwenen. Volgens de Wall Street Journal en nieuwsite Politico is CIA-topman John Ratcliffe deze week naar Moskou gevlogen om Russische functionarissen op het hart te drukken dat aanvallen op NAVO-bondgenoten niet geaccepteerd worden. Europese commissievoorzitter von der Leyen brengt volgende week een bezoek aan Groenland. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Waterschap heft sproeiverboden op en bootexcursie naar historisch gemaal Ronde Hoep. Mijn naam is Emilie van Steen. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heft de sproeiverboden in de regio op. Vanaf deze week mag er weer oppervlaktewater worden gebruikt om te sproeien. Het verbod voor het gebruik van grondwater vervalt vrijdagochtend 28 augustus. Aanleiding is de regen van de afgelopen tijd en de verwachting dat er meer neerslag aankomt. Toch blijft de droogte volgens het waterschap zorgwekkend. Er is langdurig veel regen nodig om de tekorten aan oppervlakte en grondwater aan te vullen. Het waterschap roept daarom op om zuinig om te blijven gaan met grondwater. Andere maatregelen tegen verzilting, waaronder de sluiting van de sluis bij Weesp, blijven voorlopig van kracht. En Museum Amsteland organiseert tijdens het Open Monumentenweekend op 12 september 2 bootexcursies vanuit Ouderkerk. De tocht gaat over de Amstel en de Bullenwijk naar het historische gemaal De Ronde Hoep uit 1913. Onderweg krijgen deelnemers uitleg over de geschiedenis van de polders, kerken, huizen en waterwerken in het gebied. Bij het gemaal is gelegenheid om het oude dieselgemaal te bekijken. De boottochten vertrekken om 10 uur en 1:30 en duren ongeveer 2,5 uur. Deelname kost €20. Vooraf aanmelden bij het Museum Amsteland is noodzakelijk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1/2 uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Iedere vrijdagmiddag van 2 tot 4 de Flashback Radio Show bij Jam FM Smooth and Funky.
4: Met Marcel Hergaarden.
5: Are you ready? Let's go back to the 80s.
4: Jam FM.

0: toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en

0: Timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
11: Op zondag 30 augustus kun je je helemaal laten gaan. De Flora Palace Reunion Outdoor Special Summer Edition. Beleef de zomer met de Flora Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. florapalacereunion.nl. Be there. Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Nederland heeft voorafgaand aan het overleg over het mogelijk terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Europa complimenten van de Verenigde Staten gekregen. Defensie-onderminister Elbridge Colby prees de defensie-investeringen die Nederland en bijvoorbeeld Duitsland en Polen doen. Op dit moment onderzoeken de VS waar ze Amerikaanse troepen gestationeerd willen houden. In Europa leeft de vrees dat Rusland de terugtrekking van het aantal Amerikaanse troepen zal zien als een vermindering van Amerikaanse betrokkenheid. De Nederlandse overheid houdt naast het watertekort ook rekening met een mogelijke wateroverlast die voor de komende dagen verwacht wordt. Van een watertekort is nog altijd sprake, meldt het managementteam watertekort. Sommige gebieden zijn nog kwetsbaar voor bijvoorbeeld versilting. Denk daarbij aan het IJsselmeergebied. Maatregelen blijven nodig. De buien die verwacht worden kunnen grote gevolgen hebben omdat het regenwater minder goed door de bodem wordt opgenomen en daardoor blijft liggen. Volgens de Wall Street Journal en nieuwssite Politico is CIA-topman John Ratcliffe deze week naar Moskou gevlogen om Russische functionarissen op het hart te drukken dat aanvallen op NAVO-bondgenoten niet geaccepteerd worden. Ratcliffe heeft de Russen ook gevraagd om de steun aan Iran te verminderen. Ratcliffe's bezoek aan Moskou was geheim, maar lekte uit. Gisteren zei de Amerikaanse president Trump dat Ratcliffe's reis een semi-routinematig bezoek was dat niets met Iran of de NAVO te maken had. Buurland India heeft Nepal hulp aangeboden met de stroomvoorziening omdat de overstromingen 9 waterkrachtcentrales beschadigd hebben. Zo'n 8% van de stroomproductiecapaciteit in Nepal zou niet meer werken. De overstromingen hebben ook schade aan een zonnepark aangericht. Herstelwerkzaamheden zijn gestart, maar om tekorten te voorkomen zal India te hulp schieten. In de winter importeert Nepal ook elektriciteit uit India. In de zomer wordt stroom juist naar India geëxporteerd. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden.
6: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
13: Bijzonder cadeau voor Rijksmuseum en aanpak handremmethode. Mijn naam is Angelique Spoor. Het geslacht van Ege staat al eeuwenlang bekend om hun invloed in Amsterdam op zaken als kunst, cultuur, bankwezen en handel. De familie heeft het Rijksmuseum nu verrast met een bijzonder cadeau. Een 400 jaar oud boek met 30 tekeningen, waarvan de meeste zijn gemaakt door de Fries Rombout Uilenburg, die ooit werkzaam was aan het Poolse Hof. De jeugdige conservator Erik Boot vertelt dat hij overweldigd werd door deze kunst van een kunstenaar waar hij voorheen nog nooit van had gehoord. Het kabinet gaat onderzoek doen naar de zogenoemde handremmethode. Een listig trucje uitgevoerd door chauffeurs uit het reguliere taxicircuit. Klanten worden gemanipuleerd doordat ze eerst geweigerd worden en daarna min of meer gedwongen worden om met de volgende rijder akkoord te gaan voor een veel te hoog tarief. Met name grote taxistandplaatsen, zoals het gebied rond het Amsterdamse Centraal Station, staan bekend om deze wanpraktijken. Bij organisaties als Uber en Bolt worden van tevoren prijsafspraken gemaakt, zodat de klanten niet voor nare verrassingen komen te staan. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website. This is

0: van half vier.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Nederland heeft voorafgaand aan het overleg over het mogelijk terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Europa complimenten van de Verenigde Staten gekregen. Defensie-onderminister Elbridge Colby prees de defensie-investeringen die Nederland en bijvoorbeeld Duitsland en Polen doen. De Nederlandse overheid houdt naast het watertekort ook rekening met de mogelijke wateroverlast die voor de komende dagen verwacht wordt. Volgens de Wall Street Journal en nieuwssite Politico is CIA-topman John Ratcliffe deze week naar Moskou gevlogen om Russische functionarissen op het hart te drukken dat aanvallen op NAVO-bondgenoten niet geaccepteerd worden. Buurland India heeft Nepal hulp aangeboden met de stroomvoorziening omdat de overstromingen 9 waterkrachtcentrales beschadigd hebben. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: VVD wil aanpak over nachtende campers bij Amstelbad. En Team Groen aan de slag tijdens Festival van Ontmoeting. Mijn naam is Emilie van Steen. De VVD Oude Amstel wil dat de gemeente optreedt tegen campers die overnachten op de parkeerplaats bij het Amstelbad en Sportpark SVO. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. Volgens de VVD staan er vrijwel iedere nacht meerdere campers en worden er ook bedrijfsbusjes gestald. De fractie stelt dat de parkeerplaats bedoeld is voor bezoekers van onder meer het zwembad, de sportvelden en het kinderdagverblijf en niet als gratis kampeerplaats. De VVD vraagt om meer handhaving en stelt voor de hoogtebalk bij de ingang terug te plaatsen, zodat hoge voertuigen het terrein niet meer op kunnen. En in Duivendrecht is zaterdag 26 september het Festival van Ontmoeting. Team Groen van Stichting Coherente organiseert die dag verschillende activiteiten om buurtbewoners samen te brengen en het dorp groener en schoner te maken. Op het programma staan onder meer een ruilmarkt voor planten, stekjes en zaden en een gezamenlijke lunch in het dorpshuis. 'S Middags gaan deelnemers zwerfafval opruimen en bloembollen planten bij de Clarissehof. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar Tune In Jam FM.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard kennen ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. Op diezelfde 27 september vieren de Pussycat Dolls hun 20-jarig jubileum in de Ziggo Dome met hun Forever Tour. En terug van weg geweest komt Anastasia op 29 september naar de Avans Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Erykah Badu staat op 13 oktober in Carré. Voor de Queen en First Lady of Neo Soul zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens als op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avans Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. Maisie Gray treedt op 10 november op in de Paradiso met haar With The Truth Tour. Het optreden staat in teken van haar nieuwe album The Trouble With The Truth. En woensdag 18 november kun je de Ziggo Dome naar een eerbetoon aan Aretha Franklin. Het Metropoolorkest samen met Shelia brengen het geweldige repertoire weer tot leven. Op 21 november komt Jessie Ware naar de Avans Live als onderdeel van de Superbloom Tour. Je kent haar natuurlijk van de hit Running die je vaak op Jam FM hebt gehoord. En tenslotte op 28 november is er in de Avans Live weer het grote Ademnood Disco Ball 2026. Een vervolg op het eerdere Ademnood Disco Ball met wederom een aantal gastartiesten uit de jaren 90. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

0: iedere zaterdag live op locatie.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.

0: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestekopen.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
9: Op zondag

0: via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there. Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Premier Jette overlegt met de coalitiepartijleiders en verschillende kabinetsleden over de begroting voor volgend jaar. Gisteren werd het nachtwerk, want deze begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. Als de neuzen dezelfde kant op staan, moet de begroting naar de Raad van State om doorgelicht te worden. Tot nu toe lopen de gesprekken verre van soepel. Het kabinet gaat voor brede steun van zowel linkse als rechtse partijen. Giro 6868 wordt door het Rode Kruis geopend om geld op te halen voor de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. De organisatie denkt zo'n 20 miljoen euro nodig te hebben om duizenden mensen de komende maanden te kunnen helpen. Andere Nederlandse hulporganisaties, zoals Care Nederland, UNICEF en Save the Children, hebben laten weten ook in het rampgebied actief te zijn. In Nepal is het dodental tot 359 opgelopen. 910 mensen worden nog vermist. In Tibet zijn 3 mensen omgekomen en worden 558 mensen vermist. Nederland heeft voorafgaand aan het overleg over het mogelijk terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Europa complimenten van de Verenigde Staten gekregen. Defensie-onderminister Elbridge Colby prees de defensie-investeringen die Nederland en bijvoorbeeld Duitsland en Polen doen. Op dit moment onderzoeken de VS waar ze Amerikaanse troepen gestationeerd willen houden. In Europa leeft de vrees dat Rusland de terugtrekking van het aantal Amerikaanse troepen zal zien als een vermindering van Amerikaanse betrokkenheid. Servische media melden dat de voormalige Bosnische Servische legerleider Ratko Mladic overleden is. Hij werd in 2017 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor genocide en oorlogsmisdrijven en zat in Den Haag in de cel. Mladic is onder meer verantwoordelijk voor de massamoord op ruim 8000 Bosnische mannen en jongens in Srebrenica in 1995. Ratko Mladic is 84 jaar geworden. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
0: Jam, metropoolregio, nieuwsupdate.
2: Fotobooth weer populair en Emmy Stoel terug in Amsterdam. Mijn naam is Angelique Spoor. Voor het digitale tijdperk werd er voor pasfoto's, maar ook voor selfies en groepskiekjes gebruik gemaakt van fotohokjes waarbij de plaatjes ter plekke werden uitgeprint. Deze simpele opnameprocedure is weer terug en helemaal hot in Amsterdam. Naast bij festiviteiten wordt er ook op diverse plekken in de stad gebruik gemaakt van die iconische fotoshoots die met name populair zijn bij toeristen die de resultaten enthousiast delen op social media. Emmy Stoel is een grande dame binnen het hotelwezen. Zij staat nu nog aan het hoofd van het Intercontinental Athénée Palace Hotel in Boekarest, maar wordt binnenkort directrice van het Mandarin Oriental Conservatorium Hotel aan de Amsterdamse Paulus Potterstraat. Voor haar vertrek naar Roemenië had zij ook al de leiding in het The Grand Hotel aan de Oudezijds Voorburgwal. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk...

0: Funky. Het nieuws van 4:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Premier Jette overlegt met de coalitiepartijleiders en verschillende kabinetsleden over de begroting voor volgend jaar. Gisteren werd het nachtwerk, want deze begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. Giro 6868 wordt door het Rode Kruis geopend om geld op te halen voor de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. Nederland heeft voorafgaand aan het overleg over het mogelijk terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Europa complimenten van de Verenigde Staten gekregen. Defensie-onderminister Elbridge Colby prees de defensie-investeringen die Nederland en bijvoorbeeld Duitsland en Polen doen. Servische media melden dat de voormalige Bosnische Servische legerleider Ratko Mladic overleden is. Hij werd in 2017 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor genocide en oorlogsmisdrijven en zat in Den Haag in de cel. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: VVD wil aanpak over nachtelijke campers bij Amstelbad. En Team Groen aan de slag tijdens Festival van Ontmoeting. Mijn naam is Emily van Steen. De VVD Oude Amstel wil dat de gemeente optreedt tegen campers die overnachten op de parkeerplaats bij het Amstelbad en Sportpark SVO. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. Volgens de VVD staan er vrijwel iedere nacht meerdere campers en worden er ook bedrijfsbusjes gestald. De fractie stelt dat de parkeerplaats bedoeld is voor bezoekers van onder meer het zwembad, de sportvelden en het kinderdagverblijf en niet als gratis kampeerplaats. De VVD vraagt om meer handhaving en stelt voor de hoogtebalk bij de ingang terug te plaatsen, zodat hoge voertuigen het terrein niet meer op kunnen. En in Duivendrecht is zaterdag 26 september het Festival van Ontmoeting. Team Groen van Stichting Coherente organiseert die dag verschillende activiteiten om buurtbewoners samen te brengen en het dorp groener en schoner te maken. Op het programma staan onder meer een ruilmarkt voor planten, stekjes en zaden en een gezamenlijke lunch in het dorpshuis. 'S Middags gaan deelnemers zwerfafval opruimen en bloembollen planten bij de Clarissehof. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Iedere werkdag tussen 4 en 6. Dit is de playlist voor je rit naar huis.
3: Of achter het fornuis, of tussen de lakens.
0: Dit is de Jam FM Traffic Jam.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.

0: Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent.

0: met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
2: 30 augustus start de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
5: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
5: Voor wie geef jij?
7: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
10: Klaar met Actifair die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.
11: Op zondag.

Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Mona Keijzer heeft vanmiddag Project 2029 gepresenteerd. Geen politieke partij, maar een beweging. Het is de bedoeling dat er eerst mensen en middelen verzameld worden om een sterke basis te kunnen vormen. Keijzer doet vooral een beroep op vrouwen. Ze zoekt mensen met ervaring, kennis en steun om verder te bouwen. Is dat fundament er in november, dan wordt de beweging een partij en zal er volgend jaar op 17 maart aan de provinciale statenverkiezingen worden meegedaan. Het KNMI heeft voor later vanavond en vannacht wegens felle buien code geel afgekondigd. Er wordt gewaarschuwd voor buien met kans op hagel tot 2 centimeter en windstoten van 60 km per uur. Plaatselijk kan er wateroverlast ontstaan. De windstoten kunnen vooral fietsers en voetgangers teisteren. Later in de nacht trekken de buien naar het noorden weg. Komende nacht vindt ook de gedeeltelijke maansverduistering plaats. Vanaf 7 minuten voor 3:30 moet die goed te zien zijn. In Nepal en China houden de autoriteiten rekening met nieuwe vloedgolven. Door verzakkingen is in Tibet een nieuw stuwmeer ontstaan dat zich steeds verder met neerslag vult. De voorspellingen zijn dat het de komende 3 dagen regent en door aardverschuivingen kan het stuwmeer dan ineens leeglopen. Verderop wordt een rivier op 3 plaatsen geblokkeerd. Zodra het water stijgt, zouden die blokkades kunnen doorbreken. Het vuurwerkgeweld van Feyenoord-aanhangers bij SC Cambuur afgelopen zondag leidt nog niet tot extra maatregelen bij de thuiswedstrijd Feyenoord-ADO Den Haag, die zondag in Rotterdam gespeeld wordt. Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam laat weten dat de driehoek, burgemeester, politie en openbaar ministerie, op dit moment geen aanleiding ziet. De woordvoerder zegt dat de veiligheid in het stadion de verantwoordelijkheid van de voetbalclub is. Het weer, vanavond regen en onweersbuien. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Ook behoren windstoten en hagel tot de mogelijkheden. Vannacht vallen er hier en daar nog een paar felle regen- of onweersbuien. Het is vannacht 15 tot 18 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Afvalteam blijft permanent actief tegen dumpingen in Haarlemmermeer. En burgemeester Heiliger stopt in 2027. Tijd voor nieuwe generatie. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Haarlemmermeer maakt het speciale handhavingsteam tegen afvaloverlast permanent. De zogenaamde afvaldetectives zoeken tussen gedumpt vuil naar gegevens van mogelijke overtreders. Sinds de start van het team worden veel meer waarschuwingen en boetes uitgedeeld. Toch blijft de overlast groot en is het aantal afvalmeldingen de afgelopen jaren met ongeveer 50% gestegen. Bewoners in onder meer Hoofddorp en Bad Hoevedorp zeggen dan ook weinig verbetering te merken. Burgemeester Pieter Heiliger stopt op 1 oktober 2027 als burgemeester van Uithoorn. Hij is dan 9,5 jaar burgemeester en vindt het een natuurlijk moment om het stokje door te geven aan een nieuwe generatie. Door zijn vertrek nu al aan te kondigen, heeft de gemeenteraad genoeg tijd om een opvolger te zoeken. Tot zijn afscheid blijft Heiliger zich volledig inzetten voor Uithoorn en de Kwakel, onder meer op het gebied van wonen en veiligheid. Na zijn vertrek blijft hij in Uithoorn wonen en wil hij zich op een andere manier blijven inzetten voor de maatschappij. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1/2 uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's. Yo, stop.
3: Yeah. Let's go back to the 80s. Your favorite old school jam. Your favorite old school jam. Yeah.

0: van half zes.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Mona Keijzer heeft vanmiddag Project 2029 gepresenteerd. Geen politieke partij, maar een beweging. Het is de bedoeling dat er eerst mensen en middelen verzameld worden om een sterke basis te kunnen vormen. Het KNMI heeft voor later vanavond en vannacht wegens felle buien code geel afgekondigd. In Nepal en China houden de autoriteiten rekening met nieuwe vloedgolven. Het vuurwerkgeweld van Feyenoord-aanhangers bij SC Cambuur afgelopen zondag leidt nog niet tot extra maatregelen bij de thuiswedstrijd Feyenoord-ADO Den Haag, die zondag in Rotterdam gespeeld wordt. Het weer, vanavond regen en onweersbuien. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Ook behoren windstoten en hagel tot de mogelijkheden. Vannacht vallen er hier en daar nog een paar felle regen- of onweersbuien. Het is vannacht 15 tot 18 graden.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Verkeersonderzoek Ronde Hoek West na dodelijk ongeval. En Ouderkerkse beachvolleyballers Nederlands kampioen. Mijn naam is Emilie van Steen. De gemeente Ouder Amstel laat onafhankelijk onderzoek doen naar de verkeersveiligheid op de Ronde Hoek West. Aanleiding is het dodelijke ongeval van 20 juni... waarbij een jonge fietser omkwam na een botsing met een landbouwvoertuig. Een extern verkeersbureau gaat onderzoeken of maatregelen nodig zijn om de weg veiliger te maken. De resultaten worden eind september verwacht. De vader van de overleden fietser startte eerder een petitie voor een verkeersveiligheidsplan voor de Ronde Hoep. Die was op 11 augustus ruim 6200 keer ondertekend. Wat er precies is gebeurd bij het ongeval wordt nog onderzocht door de politie. En tijdens het Nederlands kampioenschap beachvolleybal in Scheveningen veroverden Jack Harris en Lute Boersma de nationale titel bij de jongens onder 15 jaar. Het NK was van 21 tot en met 23 augustus in het De Heek Beach Stadium. Ook Lisa de Brouwer Consalvo liet van zich horen. Samen met Stijn Post eindigde zij als derde. De Amstel Beach Club laat weten trots te zijn op de prestaties van hun leden. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Het is donderdag. Weer een werkdag voorbij. Vandaag is Olaf van Tholen.
3: Olaf van Tholen.
0: Je vriend in de file.

0: Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3:00 PM tot 10:00 PM. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: 30 augustus start de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
7: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
9: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.

0: nog meer? Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Valdorpelshop.nl. Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radio nieuws op Jam FM. Bij een middelbare school vlakbij de Duitse hoofdstad Berlijn zijn twee mensen om het leven gebracht. Een van hen is een 18-jarige leerling van de school, meldt de lokale krant Märkische Allgemeine. Het andere slachtoffer is een man van in de 30 die volgens de krant de dader probeerde tegen te houden. De politie heeft een verdachte opgepakt. Volgens de krant is het de 19-jarige ex-vriend van het meisje. Of hij zelf ook leerling was op de school is nog niet duidelijk. Over gewonden is niets bekend. Tweede Kamerlid Mona Keijzer wil een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten en mikt op 20 tot 30 zetels bij de volgende Kamerverkiezingen. In november wil ze met haar nieuwe partij naar buiten komen. Keijzer wil een kleinere overheid, minder migratie en veel minder subsidies. Ook wil ze af van volgens haar doorgeslagen duurzaamheidsbeleid en beleid dat te veel op modellen leunt. Volgens Keijzer lijken haar plannen op die van andere rechtse partijen, maar voeren zij die niet uit. Nederlanders leveren steeds meer statiegeldflessen en blikjes in, maar de wettelijke norm van 90% wordt ook dit jaar niet gehaald. Dat verwacht producentenorganisatie Verpakt op basis van de cijfers uit de eerste helft van het jaar. Van de flesjes wordt naar schatting 77-81% ingeleverd. Bij blikjes ligt dat tussen de 85-89%. Sinds de invoering van het statiegeld zijn de doelen voor inzameling nog nooit gehaald. Verpakt probeert dat nu te verbeteren met extra inleverpunten, winacties en een loterij. En de advocaten van de Bosnisch-Servische voormalig legerleider Ratko Mladic hadden vlak voor zijn dood met klem gevraagd om hem vrij te laten voor palliatieve zorg in Servië. Het VN-oorlogstribunaal wees dat verzoek af, zegt zijn advocaat. Mladic was oud en ernstig ziek en zijn advocaten wilden dat hij zijn laatste dagen in Servië kon doorbrengen onder medische begeleiding en bij zijn familie. Medische deskundigen zouden een humanitaire vrijlating passender hebben gevonden dan sterven in de gevangenis. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Oorzaak grote brand Vondelkerk blijft een raadsel. En onderhoud buiten Velderdbaan zorgt voor meer vliegverkeer op andere routes. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De politie kan niet vaststellen hoe de grote brand in de Vondelkerk tijdens de nieuwjaarsnacht is ontstaan. Rechercheurs spraken getuigen en onderzochten verschillende mogelijke oorzaken. Voor brandstichting werd geen bewijs gevonden en ook de rol van vuurwerk kan niet worden aangetoond. Veel verschillende sporen zijn door de enorme hitte van de brand verloren gegaan. Daarom stopt het onderzoek zonder een definitieve conclusie over de oorzaak. Schiphol voert van 31 augustus tot en met 8 september onderhoud uit aan de buitenvelderbaan. De baan is daardoor op werkdagen niet beschikbaar, maar kan in het weekend van 5 en 6 september wel worden gebruikt. Tijdens de werkzaamheden worden onder meer het asfalt, de verlichting en elektra gecontroleerd en onderhouden. Vliegtuigen wijken tijdelijk uit naar andere start- en landingsbanen. Daardoor kunnen omwonenden rond die vliegroutes tijdelijk meer vliegtuigen horen en zien. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: This is Jam Hot. This is Jam
4: Hot. Wij zijn Jam FM.
1: Deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

van deze 60 Minutes of Classics op de donderdagavond. 6 tot 7 op Jam FM 104.9. Vandaag met mij, met Hans van der Heijden, een hele goede avond. Tot aan de klok van 7 uur, de allerbeste, de mooiste, de meest dansbare. Als het een beetje kan, nog een beetje funky ook nog. Dance Classics uit de 70s, 80s en 90s. En dan ben je natuurlijk bij de SOS Band aan het goede adres. Even aangebeld bij de dames en de heren van de SOS Band. En gezegd van, joh, kun je Just Be Good To Me doen? Ja, dat is gelukt. We gingen daarvoor terug naar het jaar 1983. Nadat ik deze editie van de 60 Minutes of Classics natuurlijk ben begonnen. Met een nummer uit 1979. Dat was namelijk Structure Funky Stuff. Van de formatie Franti. En we blijven een beetje in de jaren 80 hangen. Ja. We gaan naar een van de favorieten van mijn kant wat dat betreft. Level 42, zeker in de jaren 80. Fantastisch mooie platen uitgebracht. Hè? Van het album, gelijknamig album Level 42, ga je luisteren naar het heerlijke funky Love Games.

tijd dat deze jongen nog heel actief was in het uitgaansleven. Dat was ik, 18, 19, 20 jaar denk ik ongeveer in die periode. Ik vond dit een nummer waar ik graag op wilde dansen. Ook al was het niet het allersnelste tempo wat erin zat. Iets van 110, 111 beats per minute, maar het was een gigantisch lekker nummer destijds. En dat geldt ook voor deze trouwens. 1981, we gaan naar Odyssey. En de cover van Going Back to My Roots, oorspronkelijk van Le Mans Dozier, denk ik. Ja, die hadden een...

Ja, ik moet zeggen dat ik niet alle tekst heb begrepen van wat ze allemaal in dit heerlijke nummer Going Back to My Roots zingen. Maar het was wel een gigantische hit, zoals gezegd, van Odyssey destijds. Hoog genoteerd in de Nederlandse top 40, de hitlijsten van dat moment. En een gitaartje erbij en ah, wat denk je jongens. Jam FM 104.9, always smooth and funky. Dat hoor je wel weer. En de platen die we gehad hebben tot nu toe. Alleen maar de beste dance classics van de 70s, 80s en 90s. En funky bovendien. En dan mag deze zeker niet ontbreken. De laatste voordat we eventjes heel snel naar de break gaan. Zo halverwege de 60 Minutes of Classics gaan we naar 1978. Dan

0: Funky. Het nieuws van 7:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Bij een middelbare school vlakbij de Duitse hoofdstad Berlijn zijn twee mensen om het leven gebracht. Een van hen is een 18-jarige leerling van de school, meldt de lokale krant Märkische Allgemeine. De politie heeft een verdachte opgepakt. Volgens de krant is het de 19-jarige ex-vriend van het meisje. Tweede Kamerlid Mona Keijzer wil een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten en mikt op 20 tot 30 zetels bij de volgende Kamerverkiezingen. Nederlanders leveren steeds meer statiegeldflessen en blikjes in, maar de wettelijke norm van 90% wordt ook dit jaar niet gehaald. En de advocaten van de Bosnisch-Servische voormalig legerleider Ratko Mladic hadden vlak voor zijn dood met klem gevraagd om hem vrij te laten voor palliatieve zorg in Servië. Het VN-oorlogstribunaal wees dat verzoek af, zegt zijn advocaat. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: VVD wil aanpak overnachtende campers bij Amstelbad en Team Groen aan de slag tijdens Festival van Ontmoeting. Mijn naam is Emilie van Steen. De VVD Ouder Amstel wil dat de gemeente optreedt tegen campers die overnachten op de parkeerplaats bij het Amstelbad en Sportpark SVO. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. Volgens de VVD staan er vrijwel iedere nacht meerdere campers en worden er ook bedrijfsbusjes gestald. De fractie stelt dat de parkeerplaats bedoeld is voor bezoekers van onder meer het zwembad, de sportvelden en het kinderdagverblijf en niet als gratis kampeerplaats. De VVD vraagt om meer handhaving en stelt voor de hoogtebalk bij de ingang terug te plaatsen, zodat hoge voertuigen het terrein niet meer op kunnen. En in Duivendrecht is zaterdag 26 september het Festival van Ontmoeting. Team Groen van Stichting Coherente organiseert die dag verschillende activiteiten om buurtbewoners samen te brengen en het dorp groener en schoner te maken. Op het programma staan onder meer een ruilmarkt voor planten, stekjes en zaden en een gezamenlijke lunch in het dorpshuis. 'S Middags gaan deelnemers zwerfafval opruimen en bloembollen planten bij de Clarissehof. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Ik denk dat menig DJ hart nu wel een heel klein beetje sneller is gaan kloppen. Waaronder de mijne ook, by the way. Want dit is echt wel een van de voorbeelden van de intro's die destijds in de Nederlandse discotheek... Lekker populair doen, jongens. Nee, destijds in de discothekenland natuurlijk was dit voor de DJ's een populair nummer om de avond mee te starten en iedereen welkom te heten en een beetje vertellen wat jammer ging doen die avond. Nou, vooral plaatjes draaien eigenlijk allemaal. High Energy, Dance Classic. Dat was er een van Patrick Cowley uit het jaar 1981. En ik geef dan nu het woord aan Janet Jackson.
1: Come on, baby, let's get away. Let me take you on an escapade. Let's go!
0: Ja, let's go, dat doen we dan. Zusje van Michael en al die andere broertjes Jackson. Janet met een lekker nummer, moet ik zeggen, uit van haar album Rhythm Nation 1814. Ach, we gaan

Alexander O'Neill en Criticize. Voor het geval dat je dat nog niet door had, ik denk ik herhaal het dan maar even. Criticize, nog maar een keertje. Geschreven door Alexander zelf in samenwerking met Jellybean Johnson. Vanuit 1987 en in dat jaar bereikten het de vierde plek in zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk. Maar ook hier in Nederland werd het best een grote hit hoor. Ook zeer populair, de dancelijsten stonden er vol van. En 1987, wat dat betreft, een fantastisch mooi dancejaar. En al die classics van die tijd, ik hou ervan. En daarom ben ik zo blij dat ik deze 60 Minutes of Classics mag presenteren hier op Jam FM 104.9. Maar ik zei het al, het is niet alleen de 80's, het zijn ook de 70's en de 90's. En die komen zeker nog voorbij. Maar eerst even de nummer uit 1980. De dame in kwestie was 13 jaar toen ze dit nummer zong. Inzong en optrad en dat soort dingen. Haar naam is Stacey Lattersaw. Een kindsterretje uit die tijd.

0: hadden wij daarnet ook al niet. Iemand met de achternaam Jackson. Jazeker wel.
1: Ja, ja.
0: Michael zegt het zelf ook al, hè. Hadden we eerder, nog niet zo lang geleden hier in deze 60 Minutes of Classics, de zus van Michael, Janet Jackson. Dit was Michael zelf natuurlijk van zijn album Off the Wall uit 1979. Het gelijknamige nummer Off the Wall. Er gaat bijna geen uitzending, geen editie van 60 Minutes of Classics voorbij. Of er zit wel iets van de Jacksons bij. En vandaag zelfs twee, dus een beetje bonus voor de luisteraar. Beetje verwennen hier en daar. Allemaal op Jam FM, de 104.9. Tot aan de klok van 7 uur. Het is nog heel eventjes dat ik nog een paar leuke platen voor je kan draaien. Een paar leuke tracks. Voor deze gaan we even kijken naar 1984. Ja. Uit de film Footloose natuurlijk. Het lekkere vrolijke nummer van Niecy. Oftewel Denise Williams. Let's hear it for the boy.

Ja, ik heb expres even gewacht tot ze even ging uithalen als een nachtegaaltje. Want dat kan ze deze, hè? Denise Williams. Oh. Let's hear it for the boy. Uit het jaar 1984, zoals gezegd. En dat moet dan bijna de laatste track voor deze editie van 60 Minutes of Classic zijn. Ik heb er nog eentje voor je. Maar niet voordat ik een heel klein beetje afscheid van je heb genomen. Want ja, voor mij zit het er bijna op. Het is bijna 7 uur, dus alweer een heel uur. De beste dance classics die je voorbij hebt horen komen hier op 104.9 Jam FM. Volgende week ben ik er weer. Volgende week donderdag om 6 uur, iets over 6 uur. Met weer een hele leuke lijst aan leuke, lekkere dance classics. En dan is dit de allerlaatste voor mij. Ik zeg tot volgende week. Geniet zo meteen met mijn collega in de Long Versions Disco Classics. En dan heb ik als laatste voor jou vandaag speciaal The Limit uit Nederland en Say Yeah.

0: Vrijdagavond om 7 uur.
1: Zaterdagavond om 8 uur.
0: DJ All-Star Fresh
1: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
0: Classic material.
1: Zaterdagavond om 8 uur.
0: The Freak Mix Club.
1: Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
2: That's some different shit on a different tip.
1: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam only.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Klaar met Activewear die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.
5: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen?
6: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: Canyon Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there. Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Het kabinet is het nog altijd niet eens over de begroting voor Prinsjesdag. De partijleiders van D66, VVD en CDA overleggen al de hele dag met minister Heijnen van Financiën. Het kabinet heeft geen meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer en zoekt daarom steun bij oppositiepartijen. Maar een akkoord met zowel linkse als rechtse partijen lijkt voorlopig ver weg. Rechts wil grote aanpassingen aan het stikstofbeleid, terwijl het linkse pro juist de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid wil schrappen. Bij een middelbare school vlakbij de Duitse hoofdstad Berlijn zijn 2 mensen om het leven gebracht. Een van hen is een 18-jarige leerling van de school, meldt de lokale krant Märkische Allgemeine. Het andere slachtoffer is een man van in de 30 die volgens de krant de dader probeerde tegen te houden. De politie heeft een verdachte opgepakt. Volgens de krant is het een 19-jarige ex-vriend van het meisje. Of hij zelf ook leerling was op de school is nog niet duidelijk. Over gewonden is niets bekend. Tweede Kamerlid Mona Keijzer wil een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten en mikt op 20 tot 30 zetels bij de volgende Kamerverkiezingen. In november wil ze met haar nieuwe partij naar buiten komen. Keijzer wil een kleinere overheid, minder migratie en veel minder subsidies. Ook wil ze af van volgens haar doorgeslagen duurzaamheidsbeleid en beleid dat te veel op modellen leunt. Volgens Keijzer lijken haar plannen op die van andere rechtse partijen, maar voeren zij die niet uit. En de hoge snelheidslijn tussen Hoofddorp en Rotterdam gaat langer dicht voor herstelwerkzaamheden dan eerder gedacht. In 2028 ligt het spoor ruim 3,5 maand stil door problemen met een viaduct bij Rijpwetering. In 2029 volgt nog eens een afsluiting van ongeveer 5.

0: 50 dagen. ProRail zegt dat dit onvermijdelijk gevolgen heeft voor reizigers en vervoerders en onderzoekt nu omrijdroutes. Door constructiefouten bij 10 viaducten rijden de treinen op een deel van de HSL al jaren veel langzamer. Het weer, kans op regen en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Houthaven viert dat de wijk bijna af is. En Oranje jaagt in Amstelveen op 2 wereldtitels. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Na ruim 10 jaar bouwen is de Amsterdamse wijk Houthaven bijna helemaal klaar. Dat wordt op zondag 6 september gevierd met een feest in het Houthavenpark. Bezoekers kunnen genieten van muziek, verhalen en activiteiten voor kinderen. Ook zijn er gratis rondleidingen door de wijk die om 2:30 en 2:30 beginnen. Gidsen vertellen onderweg over de geschiedenis van Houthaven en de laatste plannen voor de wijk. Zowel de Nederlandse hockeymannen als de vrouwen zijn nog volop in de race voor de wereldtitel. De vrouwen spelen donderdag om 6:00 in het Wagnerstadion de halve finale tegen België. Een dag later nemen de mannen het daar om 6:00 op tegen Spanje voor een plek in de finale. De vrouwenfinale wordt zaterdag om 4:00 eveneens in Amstelveen gespeeld. Daarmee staan hockeyfans in het Wagnerstadion een paar spannende oranjeavonden te wachten. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1/2 uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
4: Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

0: half acht.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het kabinet is het nog altijd niet eens over de begroting voor Prinsjesdag. Maar een akkoord met zowel linkse als rechtse partijen lijkt voorlopig ver weg. Bij een middelbare school vlakbij de Duitse hoofdstad Berlijn zijn twee mensen om het leven gebracht. Een van hen is een 18-jarige leerling van de school, meldt de lokale krant Märkische Allgemeine. De politie heeft een verdachte opgepakt. Volgens de krant is het een 19-jarige ex-vriend van het meisje. Tweede Kamerlid Mona Keijzer wil een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten en mikt op 20 tot 30 zetels bij de volgende Kamerverkiezingen. En de hoge snelheidslijn tussen Hoofddorp en Rotterdam gaat langer dicht voor herstelwerkzaamheden dan eerder gedacht. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Verkeersonderzoek Ronde Hoek West na dodelijk ongeval en Ouderkerkse beachvolleyballers Nederlands kampioen. Mijn naam is Emilie van Steen. De gemeente Ouder Amstel laat onafhankelijk onderzoek doen naar de verkeersveiligheid op de Ronde Hoek West. Aanleiding is het dodelijke ongeval van 20 juni, waarbij een jonge fietser omkwam na een botsing met een landbouwvoertuig. Een extern verkeersbureau gaat onderzoeken of maatregelen nodig zijn om de weg veiliger te maken. De resultaten worden eind september verwacht. De vader van de overleden fietser startte eerder een petitie voor een verkeersveiligheidsplan voor de Ronde Hoep. Die was op 11 augustus ruim 6200 keer ondertekend. Wat er precies is gebeurd bij het ongeval wordt nog onderzocht door de politie. En tijdens het Nederlands kampioenschap beachvolleybal in Scheveningen veroverden Jack Harris en Lute Boersma de nationale titel bij de jongens onder 15 jaar. Het NK was van 21 tot en met 23 augustus in het De Heek Beach Stadium. Ook Lisa de Brouwer Consalvo liet van zich horen. Samen met Stijn Post eindigde zij als derde. De Amstel Beach Club laat weten trots te zijn op de prestaties van hun leden. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Fresh, Cool and the Gang, de 12-inch remix. Door met Koto Vistus, de Swedish remix.

Met het mooie zomerse weer van vanavond draait twee zomerse 12 inches en speciale remixen voor je. Te beginnen met Madonna, La Isla Bonita, de Marino J Remix.

0: Sinterklaas Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
1: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De oppositiepartijen praten vanavond waarschijnlijk niet meer mee over de begroting. Eerst moeten D66, CDA en VVD het onderling eens worden met de top van het kabinet. Volgens ingewijden staan D66 en CDA daarbij recht tegenover de VVD. De coalitieleiders overleggen vanavond verder op het ministerie van Financiën. En daarna is er waarschijnlijk nog te weinig tijd om de oppositie opnieuw uit te nodigen. Links en rechts hebben allebei zo hun eigen wensen. En de begroting moet maandag bij de Raad van State liggen. Bij de overstromingen in Nepal zijn inmiddels zeker 389 mensen om het leven gekomen. Er worden nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie twee Nederlanders. Zeker 466 mensen zijn tot nu toe gered. Volgens de premier ligt dat aantal mogelijk nog hoger. Er zijn duizenden militairen en agenten ingezet voor de zoek- en reddingsoperaties. In het aangrenzende Tibet zijn drie doden gemeld.

0: Het instorten van een deel van een gletsjer hoog in de Himalaya op de grens met Tibet zorgde voor de watermassa. Uit een archeologisch museum in Spanje is het merendeel van een prehistorische gouden schat gestolen. De dieven waren vanochtend maar 4 minuten binnen en namen onder meer ringen, armbanden en kommen mee. Waarschijnlijk gebruikten ze een afleidingsmanoeuvre, want eerst ging het alarm af bij een sportcentrum en kort daarna pas bij het museum. De gestolen voorwerpen horen bij de zogenoemde schat van Vilena uit de bronstijd, die zo'n 10 kilo aan gouden voorwerpen bevat en in 1963 werd gevonden. En tussen Wormerveer en Zaandam hebben vanmiddag 3 treinen stilgestaan na een vechtpartij met een mes in een sprinter. Een passagier trok aan de noodrem waarna de politie kon ingrijpen. Volgens getuigen ging het om een verwarde man die op station Wormerveer stond te schreeuwen. De politie heeft 2 mensen aangehouden en de trein doorzocht, maar geen andere wapens gevonden. Het treinverkeer tussen Zaandam en Alkmaar lag ongeveer 1 uur stil. Rond 4:30 reden de treinen weer. Het weer, kans op regen en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Houthaven viert dat de wijk bijna af is en Oranje jaagt in Amstelveen op 2 wereldtitels. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Na ruim 10 jaar bouwen is de Amsterdamse wijk Houthaven bijna helemaal klaar. Dat wordt op zondag 6 september gevierd met een feest in het Houthavenpark. Bezoekers kunnen genieten van muziek, verhalen en activiteiten voor kinderen. Ook zijn er gratis rondleidingen door de wijk die om 2:30 en 2:30 beginnen. Gidsen vertellen onderweg over de geschiedenis van Houthaven en de laatste plannen voor de wijk. Zowel de Nederlandse hockeymannen als de vrouwen zijn nog volop in de race voor de wereldtitel. De vrouwen spelen donderdag om 6:00 in het Wagnerstadion de halve finale tegen België. Een dag later nemen de mannen het daar om 6:00 op tegen Spanje voor een plek in de finale. De vrouwenfinale wordt zaterdag om 4:00 eveneens in Amstelveen gespeeld. Daarmee staan hockeyfans in het Wagnerstadion een paar spannende oranjeavonden te wachten. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1/2 uur. Of lees je op onze website jamfm.nl. Maak je klaar voor een muzikale reis met niemand minder dan Ronald Richel. 2 uur lang, de heerlijkste vibes. 1 ding is zeker, het dak gaat eraf. Let's go!

Mr. James D. Train Williams uit Brooklyn. Was een tijdje geleden natuurlijk nog bij de Flora Palace. Hij werd bekend als krachtige stem van het duo D. Train. Natuurlijk samen met toetsenist en producer Hubert Jeeves III. En natuurlijk die hele grote hitsingle You're the One for Me. Kijk op de klok, 12 over 8. Dit is donderdagavond. Ah, wat zeggen we dan? Nou, kom er maar in hoor.

0: Jam FM, Jam Crackers. Ik heb tijd voor het volgende plaatje voor jullie. En dat is de Bam Cracker van vanavond.
1: Jam FM presenteert de nieuwe Bam Cracker.
0: Alia en Gallo, here's Lipstick.
2: A 3D Music Production.

andere Joni Gill. Als solozanger en later werd hij natuurlijk ook lid van het zesde lid van New Edition. Maakte hij natuurlijk hele lekkere muziek. Wat dacht je van deze bijvoorbeeld? Speciaal even voor Robert. Here's Rap You The Right Way. We hebben het over, ja, scratch op je rug, zeg maar. Lekker hoor. Hè? En straks heb ik een lekkere plaat op Freakluister van de Crusaders met Randy Crawford. Een speciale Dr. Picker remix. Street Life. So stay tuned.

zei ik net al, als zesde lid van New Edition brak Johnny Gill eigenlijk door. Maar met zijn krachtige soulstem scoorde hij natuurlijk grote R&B hits. Onder andere My My My en zijn album Johnny Gill kreeg hij 1991 een Grammy. Ja, en wist je trouwens dat hij niet de eerste keuze was voor New Edition? Nee, hij kwam erbij nadat Bobby Brown de groep had verlaten. Ja, soms moet er dus eentje vertrekken voordat hij juist een Gill binnenkomt. Gilly Man. Mocht je net ingeschakeld zijn, welkom bij Jam 104.9 vanuit Ouderkerk aan de Amstel. Mijn naam is Ronald Richel. Neem je mee tot aan 10 uur vanavond met onder andere zometeen de Recycled Dance Classic van Chic is die vanavond. Maar ik heb ook een lekkere plaat van de New Jersey Connection en Michael Brown komt voorbij.

0: radio lives for new music. Stay tuned.
1: Don't touch that dial, folks. We'll be right back.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 8:30.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De oppositiepartijen praten vanavond waarschijnlijk niet meer mee over de begroting. Eerst moeten D66, CDA en VVD het onderling eens worden met de top van het kabinet. Bij de overstromingen in Nepal zijn inmiddels zeker 389 mensen om het leven gekomen en worden nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie twee Nederlanders. Uit een archeologisch museum in Spanje is het merendeel van een prehistorische gouden schat gestolen. De dieven waren vanochtend maar 4 minuten binnen en namen onder meer ringen, armbanden en kommen mee. En tussen Wormerveer en Zaandam hebben vanmiddag 3 treinen stilgestaan na een vechtpartij met een mes in een sprinter. Een passagier trok aan de noodrem waarna de politie kon ingrijpen. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
4: Verkeersonderzoek Ronde Hoek West na dodelijk ongeval en Ouderkerkse beachvolleyballers Nederlands kampioen. Mijn naam is Emilie van Steen. De gemeente Ouder Amstel laat onafhankelijk onderzoek doen naar de verkeersveiligheid op de Ronde Hoek West. Aanleiding is het dodelijke ongeval van 20 juni, waarbij een jonge fietser omkwam na een botsing met een landbouwvoertuig. Een extern verkeersbureau gaat onderzoeken of maatregelen nodig zijn om de weg veiliger te maken. De resultaten worden eind september verwacht. De vader van de overleden fietser startte eerder een petitie voor een verkeersveiligheidsplan voor de Ronde Hoep. Die was op 11 augustus ruim 6200 keer ondertekend. Wat er precies is gebeurd bij het ongeval wordt nog onderzocht door de politie. En tijdens het Nederlands kampioenschap beachvolleybal in Scheveningen veroverden Jack Harris en Lute Boersma de nationale titel bij de jongens onder 15 jaar. Het NK was van 21 tot en met 23 augustus in het De Heek Beach Stadium. Ook Lisa de Brouwer Consalvo liet van zich horen. Samen met Stijn Post eindigde zij als derde. De Amstel Beach Club laat weten trots te zijn op de prestaties van hun leden. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Close Catalyne. Zo'n romantische plaat die je misschien straks na 10 uur in de Quiet Storm gaat horen. Deze was getiteld Overflowing. Ja, daar mag je natuurlijk wel zelf wat bedenken. Ja, ik heb trouwens ook ooit eens een butler gehad. En ik vroeg aan hem of hij even de ramen wilde lappen. Hij zei, nee, dank u, meneer. Snap je hem? Het is Jam FM 104.9. En als je op de klok kijkt, is het 36 na 8. Dat betekent dat we zo meteen natuurlijk de Recycled Dance Classic voor jullie gaan draaien.

gooi er wat ingrediënten in, zoals een nieuwe bassline, een hi-hatje en misschien een basgitaartje. En dan komt er weer een dikke remix uit. Dit keer gaan we terug naar 1978. Jeetje mina, dat is een hele lange tijd geleden.

gaan draaien op dit tijdstip. Hey jongens, de nieuwe Jersey Connection bracht in 1981 de disco-funk-klassieke Love Don't Come Easy uit. Een stevige 12-inch favoriet uit de Amerikaanse club scene. Het nummer werd dan ook later in Europa opgepikt en haalde zelfs de Britse dance chart. Hier is de New Jersey.

niet helemaal uitdraaien. Het is natuurlijk te lang. Het is wat 12 is, dat past niet altijd op de radio. Deze was speciaal even voor Nico. Speciale verzoek dus deze plaat van de New Jersey Connection hier op GM FM. Ja, ik zit even in de WhatsApp met een groepje oude collega's van Freelight Radio uit de beeld. Ja. Ja, Jos, Inge, Maurice en Michiel. En die wilden gewoon even een lekkere dance classic horen. Nou, die zijn goed.

geboren in Montreal en werd een grote naam in de disco en high energy scene met Close to Perfection als een van haar bekende tracks natuurlijk. De single verscheen in 1985 en werd geproduceerd door Ian Levine en Fiaccia Trance. Nou, daar kom je bijna ook niet uit. In Nederland schopte ze het zelfs tot nummer 13 en de twist daarvan is dat Michael, zoals ze werd geboren, als Michael Brown. Ja. En haar ouders die veranderden uiteindelijk de spelling van haar achternaam om de verwarring te voorkomen. Natuurlijk het originele Michael Brown. Nou, seriously is het natuurlijk van alles waar het heen gaat. Of het nou links of rechts om gaat, het maakt niet uit. Ja, dit is Jam FM, vrienden. Kijk op de klok. Bijna alweer 9 uur. Blijf erbij. Want ik heb muziek onder andere van Detroit Syntrix. Een lekker remix van Crusaders. Zometeen coming up. Treat Life. Maar eerst deze heerlijke, zwoele klank op dit warme. Ja, op deze warme.

0: donderende donderdagavond met Ronald Richel.
1: This is Jam FM 104.9 FM.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op screenmate.com. Screenmate, jouw partner in productiviteit.
4: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Ondernemen.

Sinterklaas Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. florapalacereunion.nl.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De rechtbank Gelderland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen als die te langzaam beslist over gedupeerde ouders. Ook de rechtbank Midden-Nederland doet dat. De Raad van State bepaalde in juni juist dat dwangsommen niet meer effectief zijn omdat de dienst is vastgelopen. Maar volgens de rechtbanken kunnen gedupeerde ouders een besluit dat te lang duurt niet afdwingen zonder dwangsom. Ze hebben recht op 30.000 euro en mogelijk nog extra geld voor hun werkelijk geleden schade. Bij de overstromingen in Nepal zijn inmiddels zeker 389 mensen om het leven gekomen. Er worden nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie twee Nederlanders. Zeker 466 mensen zijn tot nu toe gered. Volgens de premier ligt dat aantal mogelijk nog hoger. Er zijn duizenden militairen en agenten ingezet voor de zoek- en reddingsoperaties. In het aangrenzende Tibet zijn 3 doden gemeld. Het instorten van een deel van een gletsjer hoog in de Himalaya op de grens met Tibet zorgde voor de watermassa. Uit een archeologisch museum in Spanje is het merendeel van een prehistorische gouden schat gestolen. De dieven waren vanochtend maar 4 minuten binnen en namen onder meer ringen, armbanden en kommen mee. Waarschijnlijk gebruikten ze een afleidingsmanoeuvre, want eerst ging het alarm af bij een sportcentrum en kort daarna pas bij het museum. De gestolen voorwerpen horen bij de zogenoemde schat van Vilena uit de bronstijd, die zo'n 10 kilo aan gouden voorwerpen bevat en in 1963 werd gevonden. En een Nederlandse spermadonor uit de omgeving van Groningen heeft mogelijk 121 kinderen verwekt, meldt Stichting Donorkind na onderzoek van Nieuwsuur. Maar waarschijnlijk zijn het er nog veel meer. De 43-jarige man zou al ruim 15 jaar actief zijn en sperma hebben gedoneerd via klinieken en internet. Volgens de stichting heeft hij via spermabanken al meer kinderen dan volgens de richtlijnen is toegestaan. Ook zou hij zijn zaad hebben aangeboden door seks te hebben met de wensmoeders.

0: Het weer, kans op regen en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Afvalteam blijft permanent actief tegen dumpingen in Haarlemmermeer. En burgemeester Heiliger stopt in 2027. Tijd voor nieuwe generatie. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Haarlemmermeer maakt het speciale handhavingsteam tegen afvaloverlast permanent. De zogenaamde afvaldetectives zoeken tussen gedumpt vuil naar gegevens van mogelijke overtreders. Sinds de start van het team worden veel meer waarschuwingen en boetes uitgedeeld. Toch blijft de overlast groot en is het aantal afvalmeldingen de afgelopen jaren met ongeveer 50% gestegen. Bewoners in onder meer Hoofddorp en Bad Hoeverdorp zeggen dan ook weinig verbetering te merken. Burgemeester Pieter Heiliger stopt op 1 oktober 2027 als burgemeester van Uithoorn. Hij is dan 9,5 jaar burgemeester en vindt het een natuurlijk moment om het stokje door te geven aan een nieuwe generatie. Door zijn vertrek nu al aan te kondigen, heeft de gemeenteraad genoeg tijd om een opvolger te zoeken. Tot zijn afscheid blijft Heiliger zich volledig inzetten voor Uithoorn en de Kwakel, onder meer op het gebied van wonen en veiligheid. Na zijn vertrek blijft hij in Uithoorn wonen en wil hij zich op een andere manier blijven inzetten voor de maatschappij. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl. En dan nu terug naar de studio met Ronald Richel.

0: uit New York die in 1980 wereldwijd de dansvloer op zijn kop zette met deze Funking for Jamaica. Nummer 1 in Nederland, maar ook in de R&B charts in Amerika en dergelijke. En wist je trouwens dat Funking en Jamaica natuurlijk geen eiland is, maar gewoon een wijk in de Queens, waar natuurlijk Tommy Brown, moet ik even zeggen, gewoon opgroeide. Ik heb hem mogen ontmoeten in de studio en een hele aardige vent. Hij was ook nog piloot, cargo-piloot. Helemaal leuk om mee te maken. Het is tijd voor het volgende.
1: The Classical Artist.
0: Twee platen van de Detroit Spinners is vanavond dus jouw Classical Artist. En we beginnen met een van hun grootste hits. Hij komt uit 1979 hier. Weet je, ja.

Bad Man was oorspronkelijk bedoeld als een lied, ja, voor de zoon van de producer Tom Bell, om hem een beter gevoel over zichzelf te geven. Vandaar dus gewoon de Spinners. Jam FM 104.9 voor Oude Kerk en de Amstel, Duivendrecht en Waver.

oorlogsklanken van Gazebo en haar live show Pan hier op Jam FM, vrienden. Nog twee voordat we natuurlijk de overgang schakelen naar Studio 23 voor de mix vanavond van DJ Chris. We schakelen dus eigenlijk over naar UK, want hij komt vanuit de UK, dus vanavond de mix. Maar eerst nog even deze van Detroit Centrix. Nieuw music hier op de Jam. Let's go!

Kendrick is het Detroit duo van bassist, zanger en producer Paul Randolph en soulzangeres Katie Cousins. Maar een beetje jazz, funk, soul en R&B gezellig door elkaar heen.

0: Radio lives for new music. Stay tuned. Stay tuned.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 9:30.
2: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De rechtbank Gelderland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen als die te langzaam beslist over gedupeerde ouders. Ook de rechtbank Midden-Nederland doet dat. Bij de overstromingen in Nepal zijn inmiddels zeker 389 mensen om het leven gekomen. Er worden nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie twee Nederlanders. Uit een archeologisch museum in Spanje is het merendeel van een prehistorische gouden schat gestolen. De dieven waren vanochtend maar 4 minuten binnen en namen onder meer ringen, armbanden en kommen mee. En een Nederlandse spermadonor uit de omgeving van Groningen heeft mogelijk 121 kinderen verwekt, meldt Stichting Donorkind na onderzoek van Nieuwsuur. Maar waarschijnlijk zijn het er nog veel meer. Het weer, kans op regen en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Waterschap heft sproeiverboden op en bootexcursie naar historisch gemaal Ronde Hoep. Mijn naam is Emilie van Steen. Waterschap Amstel Gooi en Vecht heft de sproeiverboden in de regio op. Vanaf deze week mag er weer oppervlaktewater worden gebruikt om te sproeien. Het verbod voor het gebruik van grondwater vervalt vrijdagochtend 28 augustus. Aanleiding is de regen van de afgelopen tijd en de verwachting dat er meer neerslag aankomt. Toch blijft de droogte volgens het waterschap zorgwekkend. Er is langdurig veel regen nodig om de tekorten aan oppervlakte en grondwater aan te vullen. Het waterschap roept daarom op om zuinig om te blijven gaan met grondwater. Andere maatregelen tegen verzilting, waaronder de sluiting van de sluis bij Weesp, blijven voorlopig van kracht. En Museum Amsteland organiseert tijdens het Open Monumentenweekend op 12 september twee bootexcursies vanuit Ouderkerk. De tocht gaat over de Amstel en de Bullewijk naar het historische gemaal De Ronde Hoep uit 1913. Onderweg krijgen deelnemers uitleg over de geschiedenis van de polders, kerken, huizen en waterwerken in het gebied. Bij het gemaal is gelegenheid om het oude dieselgemaal te bekijken. De boottochten vertrekken om 10:30 en 13:30 en duren ongeveer 2,5 uur. Deelname kost €20. Vooraf aanmelden bij het Museum Amsteland is noodzakelijk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1/2 uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Dankjewel, Marie.

0: misschien is Jam FM op dit moment wel in jouw tuin. Nou, dan zou ik zeggen, geniet van het mooie weer, want het is wel lekker warm, hè? Tijd om te gaan mixen hier in de studio. Doen we samen met DJ Chris vanuit de UK. Nou, ik zou zeggen, veel plezier alvast.
1: Jam FM.
2: Let's do this.
1: Welcome to the Jam. DJ Chris. Hot Jam Mix.

Rumors in de studio. Geef hem met een groot applaus. DJ Chris vanuit de UK. Lekker hoor. Over een maandje is hier er waarschijnlijk weer. En wat hebben we volgende week voor jullie in het petto? Nou, dat ga ik jullie uiteraard nu eventjes vertellen. We hebben een tijdje geleden natuurlijk een Italo-mix van onze grote vriend DJ Harry gedraaid. En ik heb er nog één van hem. Dus ja, in het kader van het is nog even mooi weer deze zomer, komt hij dus volgende week voorbij vanaf 9:30 in Jamcrackers. En ja, zoals je weet, binnenkort ga ik verhuizen. Dus even een tijdje geen

0: Geen probleem. Jullie daar aan de andere kant van de radio en natuurlijk op de chatroom bedankt voor het luisteren naar een nieuwe Jamcrackers op donderdagavond. Ik heb het weer met veel plezier voor jullie gedaan. Speciaal voor jullie. En ik hoop dat jouw muziek ook een beetje voorbij is gekomen. We sluiten af met uiteraard een overgangetje naar de Quiet Storm. En dat wordt een hele korte, want het is al bijna 10 uur. Dus we sluiten af met Stevie Wonder en You Are The Sunshine Of My Life. Tot volgende week.
1: That's all, folks.

0: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: 30 augustus start de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
10: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
12: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
15: Op zondag.

0: Canyon Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3:00 PM tot 10:00 PM. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there. Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In de Spaanse exclave Ceuta zijn voor de tweede dag op rij botsingen uitgebroken tussen de politie, inwoners en migranten. De Spaanse politie greep vandaag in op een strand waar honderden migranten verblijven. Demonstranten drongen het gebied binnen en staken volgens de Spaanse omroep tenten en spullen in brand. Eerder blokkeerden ze al voertuigen van het Rode Kruis die voedsel kwamen brengen. Gisteren zette de politie nog traangas in nadat migranten een militair voertuig met stenen bekogelden. De Amerikaanse president Trump zegt niet te verwachten dat Rusland NAVO-landen zal aanvallen. Hij spreekt tegen dat de Verenigde Staten zich zorgen zouden maken over een mogelijke Russische aanval op Europa. Volgens Trump zal de Russische president Poetin dat niet doen. Dinsdag was de CIA-directeur in Moskou mogelijk om Rusland hiervoor te waarschuwen. Trump wilde daar niets over bevestigen. Ook ziet hij voorlopig geen reden om het Kremlin extra te straffen vanwege de situatie rond de straat van Hormuz. De rechtbank Gelderland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen als die te langzaam beslist over gedupeerde ouders. Ook de rechtbank Midden-Nederland doet dat. De Raad van State bepaalde in juni juist dat dwangsommen niet meer effectief zijn omdat de dienst is vastgelopen. Maar volgens de rechtbanken kunnen gedupeerde ouders een besluit dat te lang duurt niet afdwingen zonder dwangsom. Ze hebben recht op 30.000 euro en mogelijk nog extra geld voor hun werkelijk geleden schade. En Amerikaanse president Trump heeft het Ontario-meer een nieuwe naam gegeven, Lake America. Hij tekende daarvoor een decreet en zei dat de naamswijziging meteen ingaat. Dat meer ligt op de grens van de VS en Canada bij de staat New York en de provincie Ontario. De stap komt te midden van een handelsconflict tussen de twee landen. Volgens Trump hebben Canadese ambtenaren de Verenigde Staten slecht behandeld. Vorig jaar gaf Trump de Golf van Mexico per decreet de naam Golf van Amerika. Het weer, kans op regen en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm.

0: begroting klaar voor de ministerraad. In de Spaanse exclave Ceuta zijn voor de tweede dag op rij botsingen uitgebroken tussen de politie, inwoners en migranten. De Spaanse politie greep vandaag in op een strand waar honderden migranten verblijven. Demonstranten drongen het gebied binnen en staken volgens de Spaanse omroep tenten en spullen in brand. Eerder blokkeerden ze al voertuigen van het Rode Kruis die voedsel kwamen brengen. Gisteren zette de politie nog traangas in nadat migranten een militair voertuig met stenen bekogelden. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En Amerikaanse president Trump heeft het Ontario-meer een nieuwe naam gegeven, Lake America. Hij tekende daarvoor een decreet en zei dat de naamswijziging meteen ingaat. Dat meer ligt op de grens van de VS en Canada bij de staat New York en de provincie Ontario. De stap komt te midden van een handelsconflict tussen de twee landen. Volgens Trump hebben Canadese ambtenaren de Verenigde Staten slecht behandeld. Vorig jaar gaf Trump de Golf van Mexico per decreet de naam Golf van Amerika. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Quiet storm.
1: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD...

0: gebruikte tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking, die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Quiet storm.
1: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm. The Quiet Storm.

Your daily dose of intimate songs. This is The Quiet Storm.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke

Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking, die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 10.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen.